0: anderen zijn nog vermist. In het getroffen gebied zouden ook heel wat woningen, winkels en hotels beschadigd zijn geraakt. Door de klimaatverandering is het aantal overstromingen in de regio gestegen. In april kwamen in Afghanistan nog 150 mensen om het leven bij overstromingen. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseist. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om ook het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
1: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
2: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Ja, rien de plus beau.
3: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
4: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en de wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
4: M&M Live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voorbije avond de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder nog partijleider van de Labour-partij. Burnham zelf had eerder ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De president van Nicaragua, Daniel Ortega, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: En aan de vooravond van de nationale feestdag was er in Brussel gisteravond nog een heel ander feest. Namelijk het Bal Nationaal, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om toen ook het 10-jarig koningschap van Albert II te vieren. En 23 jaar later is dat dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
3: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, mooie, met mooi weer. Dus ik heb gezegd, waarom niet?
4: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
5: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
6: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden tegen de ochtend. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo.
0: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is al de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder partijleider van de Labour-partij. En Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid, wordt nu minister van Defensie. Burnham had ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: in Bermo.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet al weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden onder meer Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones gebombardeerd zijn. Het Iraanse leger heeft zelf ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op een Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. In de straat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van de tanker heeft intussen het schip kunnen verlaten. Het Iraanse leger beweert dan weer dat er 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies, terwijl ze probeerden om de zuidelijke route van de zeestraat te passeren. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo.
0: En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich liever, zo is het, tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
0: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Zes uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Vierwijnval in het zuiden van de provincie Namen is de natuurbrand die gisteren namiddag was ontstaan onder controle. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar werd door de brandweer ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is wel afgebrand. Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de nationale feestdag, het Bal Nationaal in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
2: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer. Dus ik heb gezegd, waarom niet?
3: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
4: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
5: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
0: Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag ook doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
6: Somos campeones del mundo!
0: Enthousiasme daar. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de finale WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: badkamers in elke stijl voor elk budget. Nu met mega solde. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Drie nieuwe

0: Beek. Het vuurwerk in Brussel vanavond gaat door. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag vandaag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Onlangs veroorzaakte vuurwerk op het feest voor het 250-jarig bestaan van de VS nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark in Brussel. Maar dat was een vuurwerk op lage hoogte, zegt de Brusselse brandweer, en dat van vanavond niet.
1: Het vuurwerk is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden, dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij, er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd en dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: In Vierwoinval in het zuiden van de provincie Namen is de natuurbrand onder controle. Die brand ontstond gisteren namiddag. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar de brandweer kon het indammen aan de rand van een weg. Er is zo'n 2 hectare natuur afgebrand. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
2: Somos campeones del mundo!
0: In Spanje dus. De Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. En in het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is al de 10e nacht op een rij. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft daarop Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip wel veilig kunnen verlaten. Afwisselend zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag wordt bewolkt, met hier en daar ook kans op wat lichte regen. En dan zo'n 23 graden. M&M.
3: Je bent er al vroeg bij om de Nationale Feestdag mee te komen vieren. Welkom en goedemorgen. Doen we met Bebe Rexha en Faithless.
4: The official sound of summer. M&M.

hier word je wel wakker van, denk ik. Bebe Rexha en Faithless. Met New Religion. Goedemorgen. Ik vraag mij af, is er eigenlijk al iemand wakker? De zon wel, die klimt daar boven aan de hemel. Maar toen ik naar hier reed, naar de M&M-studio, was er precies een apocalyps gebeurd. Dat is niet normaal, er was niemand op de baan. Ik voelde mij de enige persoon op deze planeet. Dus ik vraag mij af, hoe zit dat nu om 6:55 in de ochtend? Ben jij wakker? Laat van je horen in de app van M&M. Dan kunnen we elkaar gezelschap houden tijdens deze nationale feestdag 21 juli. En je weet het, hoe vroeger je wakker bent, hoe meer dag er nog overschiet om van te genieten. Dat is altijd mooi. Jay-Z en Alicia Keys komen je wakker maken tussen de wolkenkrabbers van New York met Empire State of Mind nu.

0: Somber mit Undressed. Kiara, Dua uit Beginnendijk. Laat weten, ik ben wakker. Dochter gaan afzetten om te vertrekken op KSA-kamp naar Oostenrijk. Haar eerste buitenlandse vakantie zonder ons. Amai, dat is spannend. Lisa Monique stuurt een goeiemorgen uit Nederland. Ze zegt, ik ben wakker. Ik luister hier mee. Hier helaas geen feestdag, maar wel een gewone dinsdag. Een random Tuesday. Wel een fijn zonnetje. Laat Lisa er ook bij weten. En dan zie ik ook vooral een mede-poll in de app van M&M. Dag Adrian Kijalevic, 22 jaar uit Antwerpen.
1: Dag Alexandra.
0: Hey, dat is waar, Adriaan, je bent Pools. Ik wist het, hè, van de naam.
1: Ja, volledig.
0: Keigoed, keigoed. Adriaan, waarom ben je nu al wakker?
1: Onderweg naar het Koning Boudewijnstadion. Ah ja, ik was onderweg naar het Koning Boudewijnstadion.
0: Wacht, wacht, hoezo? Wat is er vandaag in het Koning Boudewijnstadion?
1: Nou wel, ik dacht dus dat het Bunny vanavond was.
0: Oh nee. Dat ben je niet.
1: Ja. Ja, ik weet het.
0: En wanneer heb je beseft dat dat niet zo was?
1: Letterlijk, juist.
0: Oh nee.
1: Ik werd gebeld door M&M en laat mij gewoon weten dat dat morgen is.
0: Ja, oké, even. Want inderdaad, hier achter het scherm zit mijn bevallige assistente Jana. Die belt de mensen eerst op. En Jana heeft het jou dus verteld dat dat morgen is. Wat dacht je toen je dat besefte?
1: Ah ja, ik was elke keer in de war.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb dat hier echt nog eens gedubbelcheckt. Het is effectief morgen, 22 juli. Maar jij ging dus kei vroeg gaan om een frontrow te gaan staan. Wat is nu jouw plan van aanpak, nu dat je beseft dat Bad Bunny toch morgen is?
1: Even nog genieten van een dag, genieten van een vrije dagje. Beetje voordrinken, een beetje sfeer inbrengen. En dan morgen, hup.
0: Morgen terug vroeg opstaan?
1: Ik ben daar als eerste.
0: Oké, Adriaan, keigoed. Dan hoop ik dat je morgen gewoon kei vroeg op tijd kan vertrekken. Dat je daar morgen als eerste staat. Maar ik zit echt met u in dat je kei vroeg bent vertrokken voor Bad Bunny. En dat is gewoon morgen. Hoe garm.
1: Hij is het sowieso al waard. 100%.
0: Dat is echt wel waar. En ik heb een troostprijs voor jou. Wat als ik nu gewoon Bad Bunny even draai op de radio? Dan is er toch een beetje Bad Bunny in jouw leven vandaag. Wat zeg je daarvan?
1: Mag ik het liedje kiezen toevallig?
0: Het is DTMF. Dat hebben wij al
1: dat
0: gekozen voor jou.
1: Dat was sowieso de keuze. 100%.
0: Ah, keigoed, zalig. Dan 100%. Ben ik keiblij. Dan zitten wij op dezelfde lijn, maar wij zijn allebei Polen. Dus dat wist ik al, Adrian. Dat komt helemaal in orde.
1: Katina, ik dacht plots dat je Spaans was of zo.
0: Nee. Veel mensen denken dat. Maar ja, je zegt het eigenlijk Gina.
1: Dat is, ja, oké.
0: Maar ik verander dat een beetje, want anders is het zo wat moeilijk en dan kunnen mensen dat niet uitspreken. Maar voilà, veel mensen denken dat. Maar kijk, Adriaan, ik ben blij dat ik u heb leren kennen. Veel plezier met Bad Bunny morgen.
1: Mag ik een shout-out doen?
0: Zeker, doe maar.
1: Ze biedt met een Daniel Bunny. Ga ik samen met hem kijken naar de Bad Bunny. En shout-out naar de Berk van Erik.
0: Oké. Fantastisch. I love the shout-out vibes. Salut.
1: Altijd,
0: hè. Doei, Zanya.
1: Doei, Zanya.

0: goede gast toch. Daar net mee gebeld. Hij was al onderweg naar Bad Bunny in het Koning Boudewijn Stadion. Maar dat is gewoon morgen. Vandaar deze Bad Bunny. Voor toch nog een beetje Bad Bunny in zijn leven vandaag. Wat er vanavond wel te doen valt, is van alles voor de nationale feestdag. Zometeen Bab.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci.
3: M&M Live.
4: En wat passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen? En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Update. Het is de nationale feestdag vandaag. Dat betekent feest in Brussel, onder andere. Zoals altijd is dat met militaire defilés, soldaten te voet, te paard en in de lucht. Dit jaar zal je er ook extra veel luchtmacht zien, omdat zij hun 80ste verjaardag vieren. Het wordt een groot spektakel, zeker voor iedereen die van vliegtuigen houdt. In het Warandenpark kan je je kind een hele dag animeren met wat daar allemaal te doen is. Of het kind in jou, dat kan ook. Met bijvoorbeeld boomklimmen, reuze tafelvoetbal, hindernissenparcours, danslessen, vechtsporten. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er. Je krijgt er ook natuurlijk de Belgian Party met allemaal Belgische artiesten die je live gaat kunnen zien. Natalia die zal er bijvoorbeeld zijn.

die ga je live kunnen horen. I only just begun to fight. Een van de meest epische Belgische songs ooit gemaakt. Dat gaat trouwens gebeuren in de buurt van...

gaat stevig zijn, hoor. Jumbelpark, daar moet je zijn. Om ze live te zien vanavond. Milk Enk ga je daar ook live kunnen zien. Als je trouwens liever thuis blijft en niet zo houdt van drukte, kan je ook meekijken naar de concerten en de drone shows via VRT1 vanaf 10 voor 10 deze avond. Milk Enk is er ook bij.

0: Daar is Williams, die komt ook goedemorgen zeggen tegen jou op deze dinsdagochtend met Mr. Know-it-all. Op jou, ja, waarschijnlijk wel vrijdag. Of als je aan het werken bent, succes daar. Melina, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, op veel plaatsen is het vuurwerk voor deze nationale feestdag afgelast door de droogte. Maar in Brussel gaat het wel door, in het Jubelpark. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een risicoanalyse. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. Spanje won die van Argentinië met 1-0. Maar net na de match viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan. De FIFA zou hem kunnen schorsen.
0: En het weer wordt dat.
1: Afwisselend zon en wolken vandaag en tot zo'n 25 graden.
0: Dankjewel, Melina.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. L&M. Alexandra Gazzina.

Simon van der Rozen uit Ieper is zijn ochtend aan het doorbrengen met een plateau vers gebakken croissants. Ik kan ze ruiken tot hier. Warm, zacht van binnen, crispy van buiten, zo wat boterig. Ah, altijd welkom hier met dat plateau, Simon. Ik zou er ook zo heel eentje lusten. Dit is Def.

In welke vibes heb jij zin op deze feestdag? Eerder rustige vibes, op het gemak wakker worden, begin al te snelle muziek, pianootje, kalme stem. Dan heb ik Beyoncé in de aanbieding met Halo.

dat is zo iets trager. Maar een mooie piano. Een beat, maar die niet te snel is, die perfect is om op het gemak wakker mee te worden. Beyoncé. Stuur maar Beyoncé als je haar wilt horen. Maar als het wat meer mag zijn, als je energie nodig hebt om het beste uit jouw dag te halen en leuke dingen te doen of om te werken of zo, dan kan dat met Queen, Don't Stop Me Now. Voelt het, hè? Daar zit al wat meer energie in. Het is wat sneller, wat meer uptempo. Misschien zijn dat exacte vibes die jij nodig hebt. Ja, ik weet het niet. You tell me in de app van M&M. Liever de rustige vibes van Beyoncé of de meer energetische vibes van Queen? Stuur maar Beyoncé of Queen door in de app van M&M. This is the official sound of summer.

0: Maar welke kant gaan we nu op? De rustige kant of de meer energetic kant? We gaan het zo meteen weten. En het is Leen Langgaskens uit Aalter die een antwoord gaat bieden op die vraag. Goedemorgen, Leen.
1: Goedemorgen.
0: Waar heb jij het meeste nood aan? En welke vibes heb jij nood deze ochtend?
1: De rustige vibes.
0: Oké, Beyoncé dus. Met Halo.
1: Ja,
0: dat was de rustige optie. Waarom heb je zoveel zin in rustige vibes, Leen?
1: Nou, ik ben sowieso geen ochtendmens. en met de job is het altijd wel vroeg opstaan. En met de vakantie is het ook wat drukker, dus meer werkdagen. Dus elk beetje rust dat ik kan nemen, daar heb ik de kans voor.
0: Wat doe je van job?
1: Ik ben thuisverpleegster.
0: Oef, heftig. Daar is algemeen van geweten dat die keihard werken. En is de vakantie dan drukker voor jou? Waarom?
1: Ja, omdat de collega's ook wat verlof nemen. Ik heb ook net een korte verlofperiode gehad. 4 dagen in Italië. Maar ja, je wilt elke collega zijn verlof gunnen. Hè? Dus dan is het wat meer werken als ze weg zijn.
0: En vandaag ben je dan ook aan het werken op deze feestdag?
1: Ja. Ik ben al bezig van 6:30.
0: Oef, heftig, Leen. En wanneer is jouw volgende vrijdag? Laten we daar even naar vooruit kijken.
1: Donderdag. En Dat is ook mijn enige vrijdag deze week.
0: Wat? Maar als in ook geen weekend en zo?
1: Nee, maar ja, van het weekend ga ik op de Hemse feest gaan werken als die HBO.
0: Leen, amai, maar echt, dan heb je weekend en dan ga je toch nog mensen helpen op de Gentse feesten. Ik vind dat echt zo schoon van u.
1: Dank u.
0: Jij verdient die Beyoncé echt meer dan wie anders, denk ik, vanmorgen. Dus bij deze, voel je het al, de rustige vibes?
1: Ja, super.
0: Even samen ademhalen. Alles komt goed, Leen.
1: Yes.

0: Ik zie hier een Calvin Harris in de playlist staan. Die sloot dit weekend nog Tomorrowland Weekend 1 af. Het zag er mega spectaculair uit. Hij stond daar ook voor de eerste keer, eindelijk. Als jij ook de Tomorrowland magie wilt voelen het komende weekend, zonder je bankrekening te moeten plunderen, dan kan dat, want wij nemen je live mee. Wij zenden met M&M het hele weekend live uit. Wij voorzien je van exclusieve interviews, de beste sfeer en ja, echt alle goede dingen. Dus luister gewoon vanaf vrijdag naar M&M en VRT Max en dan kan je Tomorrowland beleven.
1: Luister dit weekend
2: en beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik ben supergelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
0: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier!
2: Het is 8 uur. Goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Melina Verbeek. De Brusselse brandweer staakt 24 uur lang. De vakbonden protesteren zo tegen het personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd. In de kazernes is er een minimale dienstverlening waarvoor personeel is opgeroepen, zegt Walter Driew van de Brusselse brandweer.
4: Gisteren werden er opvorderingen verspreid in samenwerking met de geïntegreerde politie bij het stakend personeel uit thuis. Dus die zijn officieel opgevorderd en worden verzorgd om naar de kazerne te komen om hun dienst te verzekeren. Dus dat zijn zeker geen stakingsbrekers. Die zijn officieel opgevorderd, ze hebben geen andere keus.
2: De Brusselse brandweer heeft na een risicoanalyse ook beslist dat het vuurwerk in Brussel voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Er zijn genoeg veiligheidsmaatregelen genomen, zegt de brandweer. Gisteravond was er opnieuw Bal National in Brussel, traditioneel de avond voor de Nationale Feestdag. Het is een gratis volksfeest met optredens waar elk jaar veel volk op afkomt.
5: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, mooie, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
6: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Y'a rien de plus beau.
7: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
8: Iedereen danst mee, iedereen doet ze mee.
2: Als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater gezegd. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van €37.000. Er zijn wel voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. De woning moet ook aan alle normen voldoen en de huurprijs is gelimiteerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten. Dat is al de 10e nacht op een rij. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft dan weer Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip wel veilig kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
9: Somos campeones del mundo!
2: Wereldkampioenen dus. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. Afwisselend zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. En dan halen we zo'n 23 graden.
3: M&M.
2: Er is zeer mooi nieuws over de enige speler die kon scoren tegen Spanje dit WK. Zometeen!

Maxim en Hennemey. Een hele goede morgen. De WK-gekte is stilaan aan het weg hebben. Ik vind het wel jammer. Ik heb echt genoten van deze editie. Het WK zorgt altijd wel voor een gevoel van samenhorigheid. Ondanks dat er dit WK toch ook wel heel veel verdeeldheid was in de wereld. Helaas, jammer genoeg, was er, vind ik, toch ook wel heel veel team spirit. Dat vind ik er heel mooi aan. Die team spirit die zag je ook bij Spanje gisteravond. En ook in Spanje, want de wereldkampioenen zijn daar thuis aangekomen. Ze reden met een grote rode bus met open dak door Madrid om al hun supporters te bedanken. De FIFA Wereldbeker die werd vastgehouden door kapitein Rodri. Maar ik heb daar trouwens ook iets opvallend over gelezen. Ik heb online geleerd dat de beker die ze daar vast hebben niet de echte beker is die je op tv ziet. Als in de echte beker, volledig in 18 karaat goud, dat is zeer intens, die wordt na de groepsfoto's meteen terug opgeborgen door FIFA. De winnaars krijgen dan een goedkoper variant mee, een veel goedkoper variant mee volgens mij. Dat is dan brons van binnen met een gouden laagje langs buiten. Op zich wel heel logisch, want ja, wat als iemand dat steelt, wat als daar iets mee gebeurt of zo met die beker, dan is dat echt heel veel waarde plots kwijt. Dus logisch dat ze dat doen, maar dat was niet altijd zo, want tot 2006 namen ze de volledige gouden beker mee naar huis. Maar nu wordt die dus veilig opgeborgen in een museum in Zwitserland. Wel leuk, want die bronsgouden variant moeten ze niet per se terugbrengen, maar mogen ze gewoon voor altijd bijhouden. Dat is toch iets dat ze dan tastbaar kunnen meepakken naar huis. En trouwens, nog een heel leuk voetbalnieuwtje, waarmee ik graag de WK-gekte hier een beetje afsluit. Onze Charles de Ketelaere, de held van het WK, de enige die kon scoren tegen Spanje, heeft nu ook goed gescoord bij zijn vriendin, want hij is verloofd. Dat deelde hij op Instagram met zijn vriendin Josephine. Ja, die zei haar kan ook echt niet meer stuk, denk ik. Gescoord tegen de wereldkampioen en verloofd in dezelfde, wat is het, 2-3 weken? Hoe goed is deze? Proficiat, Charlotte de Ketelaere. M&M. The official sound of summer.

kleine trip naar het hete zuiden van Italië met Bastille en Pompeii. Daar is de vakantie voor. Genieten, op reis gaan en feesten en citytrippen in eigen land. Dat mogen we ook niet vergeten, want er valt heel veel te doen in België. Over ons eigen land gesproken. Het wordt sowieso een hoogdag op de Gentse feesten vandaag. Met de feestdag gaan er sowieso wel wat meer bezoekers zijn. En zometeen ga ik je alles vertellen over een heel bijzondere activiteit die je daar gaat kunnen doen. Ik denk niet dat je het kan raden. Zometeen!

0: de madness van op de eerste rij.
1: M&M, the official sound of summer. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

nummer van zijn nieuwste album Bruno Mars met On My Soul. De meesten onder ons hebben een dagje verlof. Ja, ik niet. En er zijn er waarschijnlijk ook nog een paar anderen die dat niet hebben. Maar bon, dat is maar een klein detail. En misschien heb je vandaag wel extra tijd om naar de Gentse feesten te gaan. Je kan er bijvoorbeeld gaan meezingen met Christophe en zijn Sweet Caroline. Of het WC naar buiten halen met Isabelle A. Misschien heb je vandaag wel extra tijd om naar de Gentse feesten te gaan. Je kan er bijvoorbeeld gaan meezingen met Christophe en zijn Sweet Caroline. Of het WC naar buiten halen met Isabelle A. Of keihard dansen met onze M&M Start DJ Winares Dino of met DJ Licious. Er is heel veel te doen. Er zijn ook heel wat activiteiten waar je zelf misschien niet aan gedacht zou hebben, maar die wel

0: Hoe werkt dat, een twerk workshop? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Ja, een twerk workshop, zeker deze van vandaag, dat is echt specifiek een workshop voor beginners. Mensen die nog nooit in hun leven hebben getwerkt. Of misschien zo af en toe eens wel hebben geprobeerd, maar niet echt een idee hebben van wat houdt het precies in. Dus ja, wat moet je daarbij voorstellen? Vooral een korte warm-up en dan eigenlijk enkele technieken aanleren. Hoe dat je je kont kan laten bewegen, want dat is het uiteindelijk.
0: Love it. I love it. Maar Noe, je hebt zelfs een hele dansschool. Ja, Twerk Mama is echt gewoon een dansschool. Je kan daar, als het naar neer smaakt, gewoon ja, op een regelmatige basis komen twerken bij jou. Hoe ben je daar in godsnaam opgekomen om dat te doen?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ja, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik was sowieso altijd in de club zelf aan het twerken. En dan tijdens corona ontdekte ik eigenlijk dat er daar gewoon lessen voor bestonden. En dat je dus op professioneel niveau kon twerken. En ik dacht, no way. Dus dan ben ik zelf online lessen beginnen volgen. En uiteindelijk kort daarna les beginnen geven.
0: Hoe goed is dat? En hoe, want ja, jij zei het werkt al en dan pas heb je lessen gevolgd. Hoe heb jij dat geleerd in the first place?
1: Ja, ik kon het zo al een klein beetje van nature. Maar uiteindelijk, ja, door echt zelf lessen te volgen en door aan te leren van oké, hoe zit die techniek nu eigenlijk precies in elkaar, heb ik het zo beginnen aanleren, ja.
0: Wie komt er allemaal meedoen vanavond?
1: Eerlijk gezegd iedereen. Echt, het is nu het derde jaar op rij dat wij dat organiseren op de Gentse feesten. En elk jaar hebben we zoveel diversiteit. Dus ja, mannen, vrouwen, alle leeftijden ook, jong, oud. Alle soorten lichaamstypes, is eigenlijk echt geweldig.
0: Heb je misschien een tip voor mensen die al thuis willen oefenen? Die zo al even willen testen hoe het voelt om te twerken?
1: Ja,
0: bijvoorbeeld voor mij, want ik kan dat niet. Hè. Ik heb dat echt al geprobeerd.
1: Iedereen kan dat.
0: Dat lukt niet bij mij, Manu. Nee, maar heb je een tip?
1: Ik heb absoluut een tip. Het hangt er natuurlijk ook eerst en vooral vanaf welke techniek precies je, je graag wilt proberen. Ik zou zeggen, de gemakkelijkste techniek is de jiggle. Dus daarbij is het belangrijk om je onderrug hol te maken, zodanig dat je kont goed zichtbaar.
0: Ik ben aan het recht staan, hè, Manu. Ik ga die tafel, die vliegt naar beneden. Oké, mijn rug moet... Hol?
1: Ja, hol. Dus you want to show the booty. You do not want to hide it. Je wil het tonen. En dan eigenlijk heel snel je kont en je heupen van rechts naar links bewegen. Je probeert de beweging zo klein mogelijk te maken, zodat je die zo snel mogelijk kan uitvoeren. En dan ga je echt gewoon zo snel mogelijk van links naar rechts.
0: Ik had nooit gedacht dat ik dit ging zeggen, maar ik ben hier zo wat brak aan het twerken in mijn studio. Goedemorgen iedereen. Hey, maar het was wel een goede tip. Het heeft wel gewerkt. Het gaat al beter dan daarvoor, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, het ding is vooral oefening baart kunst. Dus hoe meer je het doet, hoe beter dat gaat gaan.
0: Goeie tip. Waar en hoe laat moeten mensen zijn vanavond voor die twerk workshop? Kei belangrijk. De practicalities, ja, Manu.
1: Vanavond, vanmiddag om 4 uur aan het Boudeloopark. Op het bouwpodium, dat is het grootste podium op het Boudeloopark in Gent. En daar eigenlijk, ja, daar gaat het door van 4 tot 5.
0: Maar super tof. Heel veel plezier vandaag. Sowieso komen daar heel veel mensen op af, zeker na dit gesprek.
1: Ja,
0: wie weet, zie jij mij daar wel als ik mij wild genoeg voel om 4 uur vanmiddag?
1: I love it.
0: Manu, veel plezier en merci voor de fijne babbel. Bye bye, ik ga nog wat oefenen.
1: Dankjewel. Dat is goed, veel succes.

0: Jelly Roll met I'm Good. Goedemorgen. Het is 8:30. Melina, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, de Brusselse brandweer legt 24 uur lang het werk neer. Tot 8:00 morgenochtend is dat. Ze protesteren zo tegen het tekort aan personeel en de hoge werkdruk. Er is wel een minimale dienstverlening voorzien. Nog in Brussel mag het vuurwerk van vanavond voor de nationale feestdag doorgaan. Dat is in het Jubelpark. De brandweer zegt dat er weinig risico's zijn, ondanks de droogte. En als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf volgend jaar een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken.
0: En hoe wordt het weer?
1: Geen drasch nationaal alleszins. Wel zon en wolken vandaag en tot 25 graden.
0: Klinkt heel goed. Dankjewel. Rate the song. Oké, en nu is het weer aan jou. Jij mag je score en jouw ongefilterde mening doorsturen over Crisscross Amsterdam met My Oh My. Dat is de nieuwste song van onze noorderburen. De Nederlanders, de duo Crisscross Amsterdam, die heel veel remakes maken. Ook deze is een remake, dus misschien ga je hem wel herkennen. Maar ik wil voor jou vooral weten wat jij ervan vindt. Dus laten we even binnenkomen op deze dinsdagochtend op jouw misschien wel vrijdag. Hopelijk, ik zou het je gunnen, terwijl de zon al lekker warm aan het schijnen is. Het is ook echt een keizomerse song, dus misschien werkt dat wel in het voordeel van dit nummer, dat die vandaag op jouw radio is tijdens deze zomerse dag op 21 juli. Laat maar weten, wat vind je ervan? Met een score op 10 en zo'n zinnetje erbij over waarom dat je een score geeft van 10 op 10 of 9 op 10 of 8 op 10. Ja, een beetje nuance is altijd welkom. Dus, wat vind je ervan? Ik ga hem op jou afvuren en jij mag jouw mening doorsturen.
2: Rate the song.

0: yesterday. My oh my. M&M. Read the song. Ja, ik vind hem wel echt goed. Bij mij komt hij goed binnen. Bij Annelies de Roos uit Brugge duidelijk ook. Ze stuurt 10 op 10. Dit is echt gewoon weg een feestje. Die Dede Smet uit Jabeke is nog maar half overtuigd. Een 6 stuurt hij. Ik zie hier ook wel een 3 op 10 binnenkomen. Voel het niet, lees ik erbij. Ja, kan gebeuren, hè. Jochem van den Broek, 18 jaar uit Herend. Liever. Ik ging Herend zeggen, nee. Herend stuurt... Ja, ik voel hem. Ik voel hem best wel. Een 7 op 10. Dan is er ook nog Maura Nijms, 26 jaar uit Dilbeek, stuurt 15 op 10 voor mij. Ik vind hem echt geweldig, zeker met mijn vakantie in het vooruitzicht. Dit wordt mijn zomerschijf van de zomer van 2026. Ook dat is duidelijk. Ja, misschien tijd om een gemiddelde te nemen, hè. Dat gemiddelde gaat onthullen of je My Oh My van Crisscross Amsterdam straks opnieuw weer gaat horen of niet. Deze middag. Dus, even tellen. Gemiddeld kom ik uit op een 7,5 op 10. Jawel, er waren een paar uitschieters naar omhoog. Er waren ook een paar uitschieters naar omlaag. Maar ja, dit is zowel een mooi gemiddelde. Dat betekent straks opnieuw Crisscross Amsterdam met My Oh My bij Brahim.
1: Make life sing. In Nederland, doei. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse Jumbo Mosselen van Boni.
3: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

20 juli. Zometeen blik ik samen met jou vooruit naar alle toffe dingen die nog op de planning staan bij jou deze vakantie. Zijn er sowieso nog keiveel. Zometeen gaan we het erover hebben. Eerst nog High Hopes met Panic.

0: Er is veel nieuwe muziek van Gracie Abrams. Ze bracht nog maar net haar nieuwste album uit, Daughter From Hell.
1: De M&M Bucketlist.
0: Het is een vrije dag voor de meeste mensen. Ik zeg dat er graag bij als je nu luistert en denkt van ik mag werken. Maar bon, dus voor de meeste mensen is het een vrije dag. Een ideale dag om je bucketlist weer verder af te vinken en te beleven. De hele zomer zijn we samen op zoek naar de leukste dingen om te doen in dit leven. In de zomer, tijdens de lange warme dagen. Zo klein als bloemen gaan plukken in je tuin. Dat kan misschien op je bucketlist staan. Of zo groot als je droomreis maken binnenkort. Dat kan ook. Of alles ertussenin. Er is een heel spectrum tussenin. Wat staat er deze zomer op jouw bucketlist? Wat wil jij echt heel, heel, heel graag gedaan hebben? En ik benadruk nog maar eens, dat hoeft niks keizot te zijn. Dat kunnen ook gewoon kleine, toffe dingen zijn die je allang wilt doen. Ik wil bijvoorbeeld echt al heel lang zo van die potjes gaan beschilderen. Je kan soms zo koffie gaan drinken en je eigen bordjes gaan beschilderen in zo'n cafeetje. Daar zijn heel veel plekjes van in Vlaanderen. Ik wil dat al keilang supergraag doen en ik hoop dat ik er deze zomer eindelijk tijd voor ga vinden en tijd voor ga maken. Dus dat staat er op mijn bucketlist. Maar wat staat er op de jouwe? Let me know. App van M&M.
1: M&M, the official sound of summer.

0: Sola.
1: De M&M Bucket List.
0: Een hele goede morgen, Simer, 30 jaar uit Sint-Lievenshouten. Hallo.
2: Goedemorgen, met Simer.
0: Hey, dag Simer. Zeg, Simer, wat staat er deze zomer op jouw bucketlist?
2: Wel, ik ben in verwachting van mijn eerste kindje.
0: Ma, proficiat. Allee, hoe mooi is dat?
2: Dank je wel.
0: Dus jouw bucketlist is eigenlijk gewoon ja, bevallen van jouw eerste kindje. Is dat correct? Of?
2: Ja, inderdaad.
0: Hoe gaat
2: het? Het is wel pittig geweest, maar...
0: Ja, hoe gaat het met jou, Simer? Want ja, dat kan alles pittig zijn, hè, denk ik. Ik weet het niet, ik heb geen ervaring.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, vooral met die hittegolven was het pittig, maar voor de rest ben ik echt niet klaar. Het is een goede zwangerschap. Van, ja, het is de eerste keer, dus ik heb niet echt ervaring. Maar van alles wat ik al heb gehoord dat er kan gebeuren, of ja, de kwaaltjes, heb ik eigenlijk heel weinig last. Dus ja, okay.
0: En voor wanneer is de baby?
2: 17 augustus.
0: Oeh, nog één maandje. Dat is echt zo spannend. Zeg, ik moet daar nu ineens aan denken. Ik zie zo online veel theorieën. Ik weet niet waarom mijn For You-page bezig is met zwangerschappen. Het is, ik zoek daar geen dingen over op of zo, maar ik krijg dat gewoon op mijn For You-page op TikTok. Tegenwoordig rekenen mensen zo uit wanneer je ja, het moet doen, zodat je dan op de meest strategische momenten bevalt. Er is zo bijvoorbeeld een theorie van in september bevallen, dan heb je de hele herfst en winter om te recoveren, maar dan zijn er ook andere mensen die zeggen... Ja, je bevalt best in juni, dan heb je een zomerkindje. Heb je daarbij stilgestaan, Simer, of helemaal niet?
2: Nee, eigenlijk totaal niet. Voor wanneer het ging zijn, dat maakte voor mij eigenlijk niet uit. Of dat dan nu een zomerkindje of een winterkindje ging zijn, allemaal tevreden mee.
0: Oké, nu wordt het een laat zomerkindje. Hoe klaar ben je voor alles wat er nog gaat komen de komende maand en de maanden daarna?
2: Goh, alles is geregeld eigenlijk, alles staat klaar. Ook ja, opvang is ook geregeld. Ik mag veel van thuis uitwerken en mijn vriend staat in ploegen, dus
0: okay.
2: Het is allemaal geregeld.
0: Dat is keigoed. Amai, toch wel een van de meer bijzondere bucketlist items die we al hebben gehad. We hebben al een bureau opruimen gehad, ja. Van een kindje bevallen, het een en het ander. Het is wel echt heel bijzonder. Simer, ik wens jou vooral heel veel succes. Geniet ervan. En ja, veel goede recovery en fijne momenten met jouw kindje binnenkort.
2: Ja, dankjewel.
0: Salut.
2: Ja, thanks for the
1: M&M, the official sound of summer.

Jouw karaoke momentje van de ochtend met Britney Spears. Baby, one more time. En dan meezingen, dat gaat hier nog helemaal goed komen met Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay for the night. Met Repeat It. Goedemorgen.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws. Met Melina Verbeek. De Brusselse brandweer staakt. De nachtploeg van de Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Normaal starten vanochtend om 8 uur een 24 uur staking, maar die is dus vroeger gestart en kan ook langer duren. Met die staking protesteren de vakbonden tegen het tekort aan personeel en de hoge werkdruk. In de kazernes is er wel een minimale dienstverlening, er is personeel opgevorderd en er zijn ook extra maatregelen genomen, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
1: In samenwerking met het Rode Kruis van Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan er vrijwilligers van het Rode Kruis opkomen om onze ziekenwagens te bemannen. Er is contact opgenomen met de 34 Belgische hulpverleningszones, ook met de vraag om voertuigen, autopompen, autoladders plus het personeel ter beschikking te stellen.
0: De Brusselse brandweer heeft na een risicoanalyse ook beslist dat het vuurwerk vanavond in het Jubelpark voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zou gebeurd zijn na een discussie in een frituur, schrijft het nieuwsblad. De man zou boos geworden zijn omdat hij niet naar het toilet mocht gaan. Hij zou een medewerker van de frituur geslagen hebben en die zou daarop een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Er is een verdachte opgepakt, zegt de politie. Als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf volgend jaar een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, gezegd. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. Er zijn wel voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden, moet ook aan alle normen voldoen en de huurprijs is gelimiteerd. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
2: Somos campeones del mundo!
0: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. En het Amerikaanse leger heeft al voor de 10e nacht op een rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft dan weer Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz is ook opnieuw een olietanker geraakt. Zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. En dan zo'n 23 graden.
3: Uitverkocht.
4: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

Shakira and Burna Boy, Die Die. Het is 21 juli vandaag. Dat betekent Nationale Feestdag. Proficiat, I guess. Ik weet niet wat je tegen elkaar moet zeggen op Nationale Feestdag. Kantoren en winkels zijn toe. Niet veel mensen aan het werk. Ik wel. Jij misschien ook. Succes dan. We're all in this together. Het is in Frankrijk geen feestdag. Die is al gepasseerd. Die verliep wat in mineur. Want toen waren ze verloren in het WK voetbal. Het was drama enzovoort. Maar in Frankrijk komt wel de Tour de France weer op gang. Gisteren was het een rustdag in de Tour de France. Wel verdiend. De renners die hebben er al echt een pittige tour opzitten tijdens de Tour de France met die onwaarschijnlijk hete dagen die zijn gepasseerd de afgelopen tijd enzovoort enzoverder. Straks gaat de laatste en beslissende week van start met vandaag een tijdrit. Het zal met idyllische uitzichten worden langs de oevers van het meer van Genève. Misschien wel de plek voor onze Remco Evenepoel om keihard te shinen straks. Remco was het parcours al gaan verkennen gisteren en hij zei dat het parcours wel wat gevaarlijk is. Maar komt wel allemaal goed, hoop ik. De tijdrit gaat van start rond 13 uur en Tadej Pogacar mag als allerlaatste gaan om 4:15. Om Remco te zien schitteren zal je ook nog wel even moeten wachten, want het is nu net over 9:00 's morgens en Remco start maar 2 minuten voor Tadej Pogacar om 5:13. Oddly specific tijdstip, maar zo werkt dat met tijdritten in de Tour de France. Straks kan je dat weer allemaal volgen op Sporza, want ja, vrijdag, meer tijd om de koers te kijken, toch? M&M.

0: wie is er hier ook, net als ik, aan het werken? M&M. Ik zoek lotgenoten. Het is een vrije dag, maar mijn wekker stond er wel, hè, om 5 uur 's morgens om jou wakker te maken. De zon was nog niet wakker, ik was wel wakker en ik ben hier. Dus ik hoop dat er toch nog wat mensen aan het luisteren zijn. Want to be honest, mocht het voor mij een vrije dag zijn, ik zou slapen tot 10 uur, denk ik. Dus dat is nu nog 45 minuten. Wie is er hier ook nog aan het werk, of al aan het werk, beter gezegd? Vandaag, meer dan op welke andere dag dan ook, verdien jij keihard een song op de radio. Dus wat wil jij horen om jouw werkdag op deze vrije dag toch wat zoeter te doen smaken en wat leuker te maken? Ik heb hier een magische M&M-computer met duizenden gigabytes aan muziek. Laat je gaan in de app van M&M. Stuur titel en artiest van wat jij wilt horen en ik ga dat nummer gewoon keihard fixen voor jou. Deal, titel en artiest in de app van M&M. Als jij ook hard aan het werk bent op deze vrijdag 21 juli. Laat maar komen!
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: ondanks de vrije dag wordt er toch nog hard gewerkt. Ik ben onder de indruk in de app van M&M. Roel van Damme, 25 jaar uit Dendermonde, is bijvoorbeeld een grond aan het openvoeren. Klinkt als een stevig jobje. Nancy uit Boom is aan het strijken. En luisteraar Faith is ook aan het werk. En hele goede morgen, Faith Dont, 24 jaar uit Zedelgem.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat een mooie naam heb jij. Ik denk dat je dat wel vaker hoort. Wauw. Love it, love it, love it. Is het echt ook op zijn Engels uitgesproken, Faith?
1: Ja, het is echt van geloof, vertrouwen.
0: Wauw, heel mooi, heel mooi. Faith, waarom ben jij aan het werken vandaag?
1: Ik ben aan een chocolaterie aan het werken momenteel.
0: En jullie hebben geen vrije dag, of...?
1: Nee, we werken eigenlijk alle dagen hier in de chocolaterie, maar we zitten met een groot team, dus we kunnen mooi afwisselen met elkaar.
0: Oké. En waar is die chocolaterie? Waar kunnen wij jouw lekkere chocolaatjes proeven?
1: In Brugge Pralinets, in de Hoogstraat.
0: Oké, maar ik snap dat wel. Op die vrije dag gaan er ook keiveel klanten komen, hè? Dus het is een logische keuze om open te blijven. Wat is jouw job precies? Wat moet jij doen? Moet je echt de chocolaatjes maken of doe jij andere dingen?
1: Ik sta een beetje overal. Ik doe dus de winkel, maar ik geef ook workshops en ik doe ook het atelier. Dus een beetje van alles.
0: Wat is de gekste smaak die jullie hebben? Want ik heb ook al zo chocolaatjes met bacon smaak gezien en zo, en speksmaak, van die gekke dingen. Wat is jullie meest totte smaak?
1: Ik denk de Coca-Cola.
0: Oh, nog niet geproefd. Zalig.
1: Ja, dat is inderdaad een speciaaltje.
0: Oké, een beetje chocolade met Coca-Cola smaak. Ja, kan ik mee?
1: Ja, moest je de buurt zijn, kom maar eens een keer langs, hè.
0: Ja, op zich. Mijn lief is van Brugge, dus ik kan een keer eens binnenspringen eigenlijk.
1: Is dat, ja, tuurlijk. Is die kom maar
0: ik ben. Oké, maar is die Coca-Cola smaak, vraag ik mij af, ook een beetje bruisend? Popt die zo in je mond?
1: Ja, toch een beetje. Maar we hebben ook andere met gepofte suiker eventueel. Als je dat liever hebt, kun je dat ook eten.
0: Ook goed. Ah, ik heb zin in chocola. Dat is het moment waarop ik terug honger begin te krijgen. Bon, even niet meer over eten. Oké, verdient keihard een song op de radio. Jij kiest voor Happy van Pharrell Williams. Waarom?
1: Mijn hondje, die noemde eigenlijk Happy, maar die is ondertussen al overleden. En altijd als ik dat liedje hoor, word ik instant vrolijk en moet ik altijd aan haar denken. Dus ik dacht van ja, ik voel me weer happy. Dus ik dacht, ik ga dat liedje aanvragen, dat ik mijn meisje weer een beetje dichter heb.
0: Mijn dierenhart smelt echt superhard. Wel, Faith, speciaal voor jou. En Happy van Pharrell Williams. Salut!
1: Dank u wel.
2: This is the official sound of summer.

gedraaid op Polé Polé op de Gentse feesten onlangs. Nina Black met I Don't Know. Goedemorgen.

0: scenario's, dat denk jij misschien als je je koffer aan het pakken bent om op reis te vertrekken.
1: Het postkaartje van...
0: En misschien wel van jou. De vakantie is het moment om een postkaartje te sturen naar iemand die je graag ziet. En wij hebben hier bij M&M de soort van mini-side-hustle. Dat die nieuw is, sinds deze zomer. Vanaf nu kan je elke ochtend rond dit uur, rond 9:30, iets erover, een virtueel postkaartje sturen via de app van M&M. Eigenlijk gewoon een berichtje met naar wie de postkaart mag gaan en waarom die persoon echt keihard een postkaartje verdient vandaag. Misschien wil je wel een postkaartje sturen naar huis van op een mooie idyllische plek. Misschien ben je aan het luisteren vanuit het buitenland. Dat gebeurt wel regelmatig in de zomer. Laat dat dan zeker weten in de app van M&M. Of misschien wil je een postkaartje sturen naar iemand die vandaag hard aan het werk is op deze vrije dag. Of naar een goede vriend of vriendin waarmee je toffe plannen hebt vanavond op Nationale Feestdag. En wil je een postkaartje sturen om nog eens te benadrukken hoe hard dat je er naar uitkijkt. Ik kan hier redenen blijven opnoemen, maar ja, je hoort het al, hè. Alles kan en alles mag. Dus let me know, app van M&M. Richting wie wil jij vandaag een postkaartje sturen en waarom? Waarom verdient die persoon dat? Stuur het door in de app van M&M en dan gaat de M&M postbode het zometeen virtueel overhandigen.
1: Gracie Abrams komt twee keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
2: Met de Look at My Life Tour.
1: De singer-songwriter van het moment
2: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
1: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
2: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.

0: Met Magnetic nog steeds even aanstekelijk en verslavend als toen het uitkwam. Ja, toch wel een van de nummers van de zomer van 2026.
1: Het postkaartje van...
2: Ilana Carnier.
0: Hallo, dag Ilana. Een hele goede morgen.
2: Hallo.
0: Ilana, richting wie mag het postkaartje gaan?
2: Mijn zus.
0: Vertel eens, waarom verdient jouw zus vandaag een postkaartje? En hoe heet jouw zus? Give me the story time.
2: Mijn zus heet Liliana en ze verdient dat omdat ze op Schierelkamp gaat en ze zit al 10 dagen niet.
0: Ah, wacht. Dus jij bent Ilana en ja. Jouw zus heet Liliana.
2: Ja.
0: Wacht, en zitten jullie nu samen in de auto of zo?
2: Ja, want nu gaat ze naar het Schierelkamp gaan.
0: Zalig. Jouw zus heeft ook gestuurd, hè? In de app van M&M. Ben je daarvan op de hoogte? Of waren jullie apart aan het sturen?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Wacht, want Liliana heeft dus ook gestuurd dat ze vandaag op Girokamp gaat en ook een postkaartje wilt sturen. Dat is echt super grappig. Oh. En ik dacht eerst dat ik weet niet, dat je van 2 accounts aan het sturen was of zo. Dat is heel gek. Maar kijk, het is gewoon jouw tweelingzus. Wauw, dus jullie zijn elkaar gewoon een postkaartje aan het sturen. Wat mooi. maar dus, wacht. Dus jij gaat op kamp. Ik ben mee. Ja, het is soms verwarrend hè, met tweelingen. Dus jouw zus, Liliana, gaat op kamp. En jij, Ilana, jij blijft achter. Waarom ga jij niet mee op kamp?
2: Omdat ik heb last van heimwee. En na 1 dag ben ik al te ween, omdat ik mijn mama al te veel moeite
0: dan. Oh, oké. Okay. Maar dus jullie gaan gewoon even apart wat toffe dingen doen en dan terug samenkomen. Hoe voelt het als tweeling om zoiets mee te maken?
2: Eigenlijk niet zo leuk, omdat dat is leuker om samen dingen te doen. Want als je je verveelt, kan je wel altijd samen een spelletje spelen.
0: Ja, het is dat. Zeg maar, Ilana, dan zou ik zeggen, kijk, jouw postkaartje is bij deze virtueel overhandigd, maar geef Liliana dan vooral nog een dikke knuffel, hè, nu dat jullie nog samen in de auto zitten. Want, want het is het moment om nog afscheid te nemen voor de weken die komt of de dagen die komen. En gewoon keihard te genieten en uit te kijken naar jouw zus die terug gaat komen, toch?
2: Ja.
0: Dus geef haar een dikke knuffel en veel groetjes daar aan jullie alle twee. Bye-bye.
2: Dag.
1: M&M. The official sound of summer.

nemen de nationale feestdag hier heel serieus bij M&M. Want waar er iets te vieren valt, valt er ook iets te winnen. Toch? Het is M&M-DJ Dorian Awesomes die vandaag voor Sinterklaas mag spelen. Ook al is het totaal geen Sinterklaas. Het gaat toch een beetje zo voelen. Want Dorian gaat jou tussen 2 uur en 6 uur gelukkig kunnen maken met tickets voor de Lokerse feesten vanavond. Voor zaterdag 1 augustus. Het zijn trouwens de enige tickets die er nog zijn als je Pommelien Thijs live wilt zien. Bijvoorbeeld, zij komt ook die dag. En zaterdag 1 augustus is compleet uitverkocht. Straks tussen 2 en 6 uur gaat Dorian dus elk uur een duo gelukkig kunnen maken en richting Lokeren kunnen sturen deze zomer. En dan kan je binnenkort meebrullen met Cassandra, met Atlas, met Roppe Veronder, met Pommelien Thijs uiteraard, maar ook met Roxy Dekker. Die gaat er zijn met Sugar Daddy.

0: Alex Warren with Fever Dream.
1: The official sound of summer.
0: Pak jouw dag maar vast met beide handen. Hè. Het is niet elke dag nationale feestdag. We hebben niet elke dag een vrijdag. Dus geniet er maar keihard van. De zon schijnt, het weer. Dat is dik in orde voor vandaag. Dat belooft voor alle goede vooruitzichten die jou nog te wachten staan. Misschien ga je nog iets leuk doen. Misschien ga je van de dag gebruik maken om gewoon lekker niks te doen en jouw batterijtjes op te laden. Misschien ben je al aan het plannen om op reis te vertrekken. Bijvoorbeeld, ja, er zijn zoveel mogelijkheden in de zomer. Wat jij ook gaat doen, dat is allemaal in goed gezelschap. Want zometeen, Brahim, die zit daar al klaar achter zijn bureau. Hij gaat zometeen komen naar de M&M-studio en de leukste nummers op jou afvuren. En daarna is het natuurlijk aan Dorian. En kan je kans maken op tickets voor de Lokerse feesten. Dus veel plezier. M&M.

0: magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
2: 14 uur.
1: Dit is Melina Verbeek.
3: De Brusselse brandweer staakt sinds middernacht. Normaal startte vanochtend om 8 uur een 24-uren staking, maar de Brusselse brandweer heeft al om middernacht spontaan het werk neergelegd. Die staking kan ook langer duren dan gepland. De brandweer wil zo de werkomstandigheden aanklagen, want wat er beloofd werd na een staking eind vorig jaar is er nog altijd niet. Dat zegt de Socialistische Vakbond ACOD Parabru.
4: We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu 7 maanden later moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen dat alleen maar oploopt omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
3: Het arbeidsauditoraat heeft de werf van het Oxygebouw in Brussel vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week gebeurd is, gaat ook nog voort. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zou gebeurd zijn na een discussie in een frituur, schrijft Nieuwsblad. De man zou boos geworden zijn omdat hij niet naar het toilet mocht gaan. Hij zou een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die zou daarop een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Er is een verdachte opgepakt, zegt de politie. En bij Russische aanvallen op Oekraïne is een groot winkelcentrum uitgebrand in de stad Sumy, dat is aan de grens met Rusland. Het blussen was moeilijk omdat de Russische drones bleven aanvallen. Er sloegen ook drones in op een appartementsgebouw. Daar vielen verschillende gewonden, onder wie ook kinderen. In de regio Kharkiv werden dan weer zeker 2 mensen gedood bij Russische aanvallen. Er zijn ook opnieuw gascentrales aangevallen. Ook Oekraïne vuurde drones af op doelwitten in Rusland. Daar brak op verschillende plaatsen brand uit. Een deel van het bezette schiereiland Krim viel zonder stroom. Zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag is het bewolkt, met lokaal kans op wat lichte regen dan. En zo'n 23 graden. M&M.
1: Aha, goedemorgen vrienden. Genieten van een feestdag doe je uiteraard met een pak goede muziek. Toevallig, ik heb ze voor je. Let's go.
5: The official sound of summer.
6: M&M.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: The official sound of summer.
2: Eminem.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

genomineerd voor de VRT Zomerhit. Onze geweldige meteor met nooduitgang. Met zijn schuiven. Hey, goeie vooruitzicht hier voor Maud, zie ik. Turnhout, die gaat kamperen in de tuin van de onkel met de tent. Wordt leuk, uitroepteken. Het zal wel zijn. In de app van de M&M Maud, heel veel plezier. En onze Ruben, die is nu al aan het genieten, stuurt die in de app. Hey, goedemorgen, ik ben aan het gamen. Hey, Ruben, heel veel plezier met dat gamen. Wat je ook aan het doen bent, waar je het aan het doen bent, doe het met Milk Inc. straks eerst met de Jonas Brothers.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek?
5: Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.
6: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: M&M.

Right person, wrong time. Heerlijk. Chantal in de app van M&M gaat vandaag een fijne dag beleven. Op weg met de dochter, moeder-dochter uitstapje, Sophie. En mama Chantal maken een feestje vandaag. The Outfield komt eraan, Lola Young. Maar eerst deze, Pile.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: M&M Live.

Robin Schulz en Alida, In Your Eyes. Zometeen Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. Hey, een heel goede morgen. We beleven hem samen deze feestdag. Met een pak muziek.

0: Taylor Swift.
1: Ja, ja. Als je dacht dat het de nationale feestdag is voor onze Steven uit Oudenaarde, ja, dan zit je ernaast, hè. Ja, ik wist het ook wel. Ik wist het ook echt wel. Deze vriend is gewoon keihard aan het werk, zie ik. Met een remorksje vol met zand. En schep hem maar, vriend. Maar wel op de tonen van deze hier.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik ben supergelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
0: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. M&M.

Grace Kelly. Ka-ching. Ja, zeer belangrijk. Ook goed bezig. Tuintjes opgeruimd, zegt Mitchell. Het komt dicht. Goed bezig. Maat, ik zorg voor de muziek, hè. Katy Perry komt eraan. Eerst Marshall.

Stella Lefty, Boston. Zijn schijf, hè? Zo even helemaal rustig. Rustig worden, zoals ze zeggen. Ja, vrienden, feestdag vandaag, 21 juli, onze nationale feestdag. Maar niet voor Valérie in de app van de M&M. Ik pak mijn tijd voor mijn administratie op orde te brengen. Live of een zelfstandige Valérie. I got you, succes.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Melina Verbeek.
6: Er was een dodelijk verkeersongeval met een scootmobiel. In Jabeken in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval nadat hij op zijn scootmobiel op het fietspad werd aangereden op een drukke expressweg, dat schrijft Nieuwsblad. De autobestuurder, een man van 27, had te veel alcohol gedronken. Hij werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Normaal startte vanochtend om 8 uur een 24-uren staking, maar die is dus vroeger gestart en kan ook langer duren dan gepland. De brandweer wil zo de werkomstandigheden aanklagen, want wat er beloofd werd na een staking eind vorig jaar is er nog altijd niet, zegt de socialistische vakbond ACOD Parabru.
7: We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
6: Het arbeidsauditoraat heeft de werf van het Oxygebouw in Brussel vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat ook nog voort. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is een groot winkelcentrum uitgebrand in de stad Sumy, dat is aan de grens met Rusland. Het blussen was moeilijk omdat de Russische drones bleven aanvallen. Er sloegen ook drones in op een appartementsgebouw. Daar vielen verschillende gewonden, ook kinderen. In de regio Kharkiv werden dan weer zeker 2 mensen gedood bij Russische aanvallen. Er zijn ook opnieuw gascentrales aangevallen. Ook Oekraïne vuurde drones af op doelwitten in Rusland. Daar brak op verschillende plaatsen brand uit. Een deel van het bezette schiereiland Krim viel zonder stroom. En 400 meter loper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een spierblessure aan zijn bovenbeen en moet forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat start volgende maand in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met lokaal ook kans op wat lichte regen en dan zo'n 23 graden. M&M.
4: En zo glijden we door jouw voormiddag op deze feestdag met Jonas Blue. Zometeen is Pommelien Thijs en haar Atlas. The official sound of summer. M&M.

Zalig nummer, zegt ook Els. Mee aan het genieten in de app van M&M. Zometeen met DJ-licious en Milo genomineerd voor de VRT Zomerhit. Stemmen via VRT Max. En nu onze Stromae.

0: naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past daar voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van

0: dan stuur je het vlotjes terug.
1: Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: James Arthur stond op Verger Boutique nog, hè? Zo net voor die zomervakantie. Net nog met Anne-Marie en Rewrite the Stars. Uitkijken ze zo meteen naar Black Eyed Peas. Let's get it started. Ondanks dat we dit feest al begonnen zijn. Pink, maar eerst deze van Somber. Yeah.

Trust Fall. Immersief vooral in goede muziek komt hier binnen in de app van M&M. Dylan. Hey, heel graag gedaan, vriend. Leuk dat je luistert en geniet op deze feestdag. Nu verlaufen.

Niall Horan. Drive safe. Mocht je op weg zijn vandaag, drive safe. Ja, oké, vandaag nationale feestdag, maar vrijdag, zaterdag en zondag dit feest.

0: Eminem. Got you. Ja, dit weekend, vrienden, gaan we met Eminem live van bij Tomorrowland gaan uitzenden. Van vrijdag, zaterdag en zondag. Weekend 2 van Tomorrowland hoef je dus ook niet te missen. Mocht je geen tickets hebben kunnen scoren en er zo graag bij was geweest. Geen stress, wij zijn er. We zijn er voor je. Maar vanaf nu vrijdag, vanaf 1 uur, non-stop, the magic, the madness. Live vanop Tomorrowland, dankzij onder andere Esther, Laurens, Laura en onze DJ Wouter van den Breen. Hoef je dus niks te missen van dat magische feestje. Vanaf nu vrijdag dus, vrienden. Niet te missen. Zet je wekker. Gaat feest worden, jongens.
1: Luister dit weekend.
2: En beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnet Rappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit. M&M.

Jenna Spyro. Classy, smooth, swag, smash hit. Zwaar leuk. Goed gezegd in de app van M&M. Hey, en nu? Nog zo'n straffe UK-artist. Zometeen Stardust, Music Sounds Better With You. Het is nog niet gelogen ook, maar eerst vrienden. Op en neer, bewegen, bewegen, pompen, pompen. Met deze van Dua Lipa. Dit is Training Season. Hey, een heel goede middag daar.

Sowar al ziet. Dankzij jou klinkt deze muziek zo goed. Stardust. Music sounds better with you. Vrienden, zometeen Demi Lovato. Maar eerst Line de Dauw. Ook genomineerd voor de VRT Zomerhits. Maak dus kans. Als je vindt dat zij moet winnen, dan moet je gaan stemmen via VRT Max of via het M&M-kanaal op VRT Max. Nu dus Line.

0: speciaal voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Zo wordt het 12 uur. Goedemiddag. Dit is Yannick Aerts.
7: Het is onze nationale feestdag.
8: Ja, we vinden dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen met dat hier in Brussel.
9: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel.
7: Ja, in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is de nationale feestdag daarnet ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. En achteraf namen ze ook veel tijd om te spreken met honderden fans die voor hen dus voor de kathedraal opwachten.
9: Mijn vriend komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen, dus de ideale combinatie. Om te tonen dat we Belg zijn. Hè?
10: Als ze aan de mis waren, we waren nog juist te laat gekomen.
11: Wie heb je dan wel gezien?
10: De politiemannen.
7: Ja, tijdens de nationale feestdag valt er in de hele hoofdstad van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze gebruiken. En dat lokt al heel wat mensen.
8: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
12: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel gevaarlijk.
13: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om, om het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
7: Ja, en vanaf 4 uur 's middags is er in Brussel een militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein. Live te volgen op VRT Max. S'avonds om 9 uur start dan de Belgian Party in het Jubelpark. Met optredens van onder andere Natalia, Toerist LMC, Kaat van Stralen en Maxim. En rond 10:30 sluit dan een laser- en droneshow met het Nationaal Vuurwerk de feestdag af. En daarna treden ook nog Milking, Netsky en Omdat het kan en Average Rob op. In Jabbeke, West-Vlaanderen, is vanmorgen een man van 67 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij werd op zijn scootmobiel op een fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd opgepakt. Hij is rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De man van 67 stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. En Alexander Doom kan volgende maand niet deelnemen aan het EK Atletiek omdat hij een hamstringblessure heeft aan de achterkant van zijn bovenbeen. Hij zou de titelverdediger zijn geweest op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus dus, en dat in Engeland. Deze namiddag is het zonnig met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er wel kans op lokaal wat regen. Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon en dan halen we 24 graden.
14: Time uitverkocht.
15: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

gaat sowieso madness worden. Vrienden, we duiken samen jouw middag in met Bebe Rexha, Faithless en Oscar and the Wolf. Zometeen. The official sound of summer.

0: Face.
1: Van Oscar en de Wolf, Angel Face. Hey, de M&M-app pakt hier even bij voor dit.
2: M&M. Rate the song.
1: Als je goed hebt opgelet deze morgen bij DJ Alexandra in de ochtendshow, ging hij mooi door. De nieuwste van Criss Cross Amsterdam met Luisa Sonza en Willy William. My oh my. Het is dus aan jou om mee te beslissen of je nog een ronde door mag. Jij beslist hier of we een song meer of minder laten horen door er punten op 10 op te geven. Je ongezouten mening is altijd leuk om te lezen in de app van M&M. Maak je klaar en gooi nu je punten in de app van M&M bij het horen van My Oh My.

0: Heavy Baby.
1: Eminem.
2: Read the song.
3: Ja, de Fransman Willy William, Braziliaans superster Luisa Sonza en Criss Cross Amsterdam op My Oh My. Maar wat vind je ervan in de app van Eminem? Zeer positief. Ja, 10 op 10. Mooie single om op te dansen, zegt ons Anne. Onze vriend Luc is eerlijk en dat moet zo, vriend. Onvoldoende, want het doet me weinig, stuurt hij. En, ja, snap ik. Het is jouw mening, vriend. Shawnee, die zegt dan weer 8 op 10. Leuk zomersnummer. Ook Stefan, die gaat voor een 9. Ik zie nog wat 7's, 8's. Oké, als ik alles op een hoop gooi, wat zie ik? Toch wel de ronde volle 8 op 10. En dat is natuurlijk goed genoeg, vrienden, om door te gaan naar een volgende ronde na 6 uur opnieuw bij Charlotte Sieben in Rate the Sun.

0: De madness van op de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsef shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Eminem.

Hey, ik ben best benieuwd wat jij vandaag op deze nationale feestdag 21 juli zelf gaat doen. Hey, hoe ga je deze dag doorkomen? Hoe ga je hem vieren? Ben je aan het werk, aan het chillen, aan het rusten, aan het genieten van misschien wel dat verlengd weekend? Laat even weten in de app van M&M. Zeer benieuwd. Nu, Terry Swims, Mr. Know-It-All.

0: Azizam. Goed bezig, ik zie je in de app van de M&M Go Go. Onze vriend Hans samen met Vrouwke het huis aan het voegen. En dat op de feestdag. Respect. En ook Claudia uit Moorsleden gaat vandaag even genieten van niets doen. Dat moet kunnen, stuur ze in de app. Het zou wel zijn, Claudia, geniet daar ook maar van. Jasper is op weg naar de wellness met de vriendin. Ja, dat is altijd goed van. Top idee, top idee. Merci voor de goede muziek. Nee, jij merci voor dat bericht, Jasper. En geniet er daarvan met z'n tweetjes. Randy is een glijbaan aan het maken voor de kinderen in de hoogslaperdagen. Goeiedag, handige papa aan het werk op deze feestdag. De Max Go Randy. En wat zie ik hier nog? Oh, heerlijk. Ja, ja. Stefanie die stuurt, wij maken onze valiezen, want wij gaan op reis. Dat is altijd, altijd fijn. Veel, veel plezier, vrienden. Hey, ik zorg voor muziek zoals beloofd. De big hit van deze week staat voor je klaar. En Pitbull en John Ryan, die krijg je zo meteen al met Fireball. Eerst even samen naar de weg vandaar. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn gesloten. De Dervuren, Jubelpark en de Wettunnel. En de Rijerstunnel richting Centrum. Je gebruikt dus beter daar het openbaar vervoer.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Brahi.

0: BNM.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: M&M.
1: Het is aftellen, vrienden. Nog 3 dagen en dan zitten we samen met jou en M&M op Tomorrowland. 3 dagen lang de madness en magic beleven. Doe je samen met ons via VRT Max en de M&M-app met beeld en geluid. Gaat vet worden. En met Lost Frequencies. M&M.

Promiscuous, Nelly Furtado en Timbaland. Blijft de schijf. Hè. Ook leuk om op weg met de camper naar Denemarken mee te rijden. Marianne, de vrouw, Jason, de zoon en onze Bjorn zijn op weg. Hé hey, vrienden, fijne vakantie. Geniet ervan. Ik zorg voor de muziek voor onderweg. Zometeen voor One Direction, One Way or Another. Eerste nieuwste van Bazaar. Tijd.

Disco Machine. Kongs and Substitution. Goed bezig in het klasje daar, Stefanie. Ik zie je in de app van M&M. Ik heb er nog eentje voor je, net voor het nieuws.

0: Reo, goedemiddag. Het is 1 uur.
1: 14 uur.
0: Dit is Yannick Aerts.
2: Het is onze nationale feestdag. In de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is de nationale feestdag van morgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. Achteraf namen ze ook echt wel veel tijd om te spreken met enkele honderden fans voor de kathedraal. De koninklijke familie maakte ook selfies met verschillende mensen, al liep dat niet altijd even vlot. Zo merkte ook koningin Mathilde.
3: Eentje van mijn verjaardag morgen.
4: Oh, een gelukkig verjaardag.
3: Dank u wel. Maar nog probeer nog één keer.
4: Ah, nog één keer, maar misschien...
5: Dat is de stress.
4: Dat is de frustratie van de nieuwe technologie.
5: Ja.
4: Ja.
5: Voilà. Dank je wel, dank je wel.
3: Dank je wel voor het
4: de nieuwe technologie.
2: Nou, tijdens deze nationale feestdag valt er in de hele hoofdstad van alles te beleven. Op het Koningsplein in Brussel is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze daar gebruiken. En dat lokt veel mensen.
6: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
7: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus... Niet zo heel gevaarlijk.
8: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
2: Ja, en vanaf 4 uur deze namiddag is er in Brussel een militair en burgerlijke défilé op het Paleizenplein live te volgen op VRT Max. Vanavond om 9 uur start dan de Belgian Party in het Jubelpark met optredens van onder andere Natalia, Tourist LMC, Kaat van Stralen en Maxime. En rond 11 uur is er nog een laser- en droneshow met vuurwerk en daarna treden Milk Inc., Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob nog op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog in Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. De voorbije weken en maanden voert het Russische leger steeds zwaardere aanvallen uit op Oekraïnse steden, met ook veel meer raketten die Oekraïne maar moeilijk kan tegenhouden. Ook Oekraïne voert vaker grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk. En daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Aan het front zelf zitten de gevechten helemaal vast. En in de wielerronde van Frankrijk is daar zo net de 16e rit begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 16:45 aan zijn race tegen de klok als voorlaatste. Net voor de gele truidrager Tadej Pogacar. En deze namiddag is het zonnig met af en toe wat wolken en 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er ook kans op wat lichte regen.
0: Aanwezig en klaar om ook dit uur jou te voorzien van goede muziek. Van Topic en Becky G, eerst Miley Cyrus, End of the World.
9: The official sound of summer.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Hey iedereen!
4: Catnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
3: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag! Oh ja!
4: Like Me, Walk and Play. Meer info via catnetvoorouders.be.
5: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Strangers. Bella, Kissing Strangers. Het is genieten, stuurt ook Nele in de app van M&M met al die muziek. Ja, zoals beloofd, Nele. Ik blijf bij je met, echt waar, pareltjes uit de 80's. Madonna's Material Girls staat voor je klaar. Eerst Cameron.

Gambiano, David's Born with a Broken Heart. Er is Griet heel blij mee in de app van M&M stuurt ze. Kienta is aan het genieten van een lunchje. Hey, smakelijk Kienta. En wij gaan samen even terug naar de zomer van 2003 met een vergeten

Shania in de app van Eminem. Oh my god, ik was deze helemaal vergeten. Wat een schijf, het zou wel zijn. Big Brothers, Baby Boy uit de Dillies. Zometeen Nina Black. En Loud met I Don't Know. Staat trouwens ook op Tomorrowland. Wij zijn er ook met Eminem. Je weet het, vanaf vrijdag, zaterdag en zondag volg je het allemaal mee. Live vanop Tomorrowland. In de M&M-app en via VRT Max. Intussen op de weg. In Brussel zijn voor de feestelijkheden van vandaag heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn trouwens ook gesloten. Dat is het Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel. En de Reijerstunnel richting het centrum. Je kunt dus beter gebruik maken van het openbaar vervoer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Talk to you, another vrienden. Even een dingetje, straks vanaf 2 uur DJ Dorian Awesomes hier op M&M. En zij gaat elk uur tickets weggeven voor de Lokerse feesten. Crazy, hè? Met op de line-up onder andere Pommelien Thijs en Roxy Dekker.
1: M&M.
0: Zeker luister dus vanaf 2 uur naar DJ Dorian Awesomes. En zometeen naar Beyoncé, eerst Castle.

DJ Dorian Awesomes. En ja, elk uur tickets voor de Lokerse feesten die jij kan scoren. Best stil krijg je ook nog Kygo en nu Camille.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
3: 14 uur.
2: Met Jannik Aert.
4: Sommige eiceldonoren zijn voor te veel gezinnen gebruikt. Het materiaal van één eiceldonor mag bij maximaal 6 gezinnen in ons land gebruikt worden. Maar eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hij daar niet door verrast is. En ook de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
5: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
4: Het is onze nationale feestdag en in Brussel valt er dan ook van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp en je kan er zo weer kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze ook gebruiken. En dat lokt heel wat mensen.
6: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
7: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de ketting en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel.
8: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
4: Vanaf 4:00 deze namiddag is er in Brussel een militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein, live te volgen op VRT Max. Vanavond om 9:00 start dan de Belgian Party in het Jubelpark met optredens van onder andere Natalia, Tourist LMC, Kaat van Stralen en Maxime. En rond 11:00 komt er dan een einde aan de Nationale Feestdag met een laser- en droneshow met vuurwerk ook. En daarna treden ook nog Milking, Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog in Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. De voorbije weken en maanden voerde het Russische leger steeds zwaardere aanvallen uit op Oekraïnse steden, met ook veel meer raketten die Oekraïne maar moeilijk kan tegenhouden. Ook Oekraïne voert vaker grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk en daarbij vallen soms ook burgerslachtoffers, maar veel minder dan in Oekraïne zelf. Deze namiddag is het zonnig, met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er lokaal kans op wat regen. Vrijdag wordt het wel opnieuw zonnig bij 24 graden.
3: M&M. Throwback naar zondagavond toen BTS ineens op het voetbalveld stond op het WK en de wereld blij maakte met Dynamite.

onlosmakelijk verbonden met de zomer van 2026. De Bausa en Magnetic. Om bijna 2:10. Welkom in de namiddag op deze feestdag. Ik doe er niet aan mee. Nee. Ik zit hier heel graag voor jou tot 6:00. Bij M&M, dus je kan mij altijd laten aanstaan. Ik zorg voor 2K-lied zo meteen nog eens. En nu Maroon 5 en Christina Aguilera. Moves like Jagger.

0: dan toch een post van Messi op zijn Instagram gisteren. Met daarin de pijn is heel groot en het zal tijd kosten om deze wonden te laten helen. Hij feliciteert wel Spanje met de wereldtitel. En wat vooral opvalt is dat hij met geen woord rept over dat hij gaat stoppen, hè, bij de nationale ploeg Argentinië. Beelden voor tot in de eeuwigheid Shakira en Burna Boy zondag nog in de halftime show.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

deze twee leuk vindt samen. Maxime en Babette, toon dat dan in de app van VRT Max en stem op ze voor VRT Zomerhit 2026. Wie is er klaar voor deze gitaren? Ik wel.

happy, want de zon schijnt en het is een nationale feestdag. Hopelijk kan je daarmee van profiteren. En de papa van Noah is jarig. Happy birthday to you. 2:30. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. En dat is zo onder meer rond het Warandepark en de Zavel. En deze tunnels zijn ook gesloten. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel. En dan ook de Reijerstunnel richting Centrum. Ook de Belliardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. En op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. En daardoor is er ook film.

zo AI als maar zijn kan. De gospel version. Want het origineel is natuurlijk van Mauvais Joe. En Pilé. En je wordt er toch op minder dan 3 minuten goed gezien van. Van deze ook hoor. En Sync, bye bye bye.

0: De madness van op de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT
4: Zomerhit. Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Ocean in 22 graden. Dat kan nog net, hè? Op Edge of Desire. Zometeen een nummer dat voelt als een windje dat plots komt opsteken nadat het heel heet is geweest. En dat kan zo goed doen. Nadir.

voorspelde dat het zo wat minder weer ging zijn. Daar valt toch niet veel van te zien hier, hoor. Heerlijk met Olivia Dean. So Easy to Fall in Love. De man komt eraan die de hele show van de halftime van de finale van het WK voetbal heeft georganiseerd. Niemand minder dan Chris Martin van Coldplay. Hier in een zalige samenwerking met de Chainsmokers.

zeker dat hij meer van dit krijgt. En Hugo. Want er komt een weekend 2 aan op Tomorrowland. En daarin staat hij op de Crystal Garden. En wij met M&M zijn er ook bij. Live sets, live presentatie vanuit Boom. Zet het in uw agenda vanaf nu vrijdag.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik ben super gelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
0: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier!
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsef shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
7: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Hele goedemiddag, het is 3 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Jannik Aert. Sommige eiceldonoren zijn er veel te veel gezinnen gebruikt. Het materiaal van 1 eiceldonor mag eigenlijk bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak ook overschreden is. En nu blijkt ook dat dat het geval is bij 2 eiceldonoren in ons land. De donoren zelf klagen aan dat ze veel te weinig informatie krijgen. Dat zegt eiceldonor Michel.
10: Je hebt als donor geen recht op de informatie achter je eigen donornummer. Dus je kan daar niet achter vragen. Je mag zelfs niet weten hoeveel donorkinderen eruit voortgekomen zijn. Spijt hebben van het ontstaan van kinderen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar of ik het opnieuw zou doen, moest ik geweten hebben wat ik achteraf eigenlijk heb geleerd en waarover ik geïnformeerd had moeten zijn. Dan is mijn antwoord nee, dan had ik het nooit gedaan.
8: Ja, 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. En die overschrijdingen gebeurden binnen 1 vruchtbaarheidscentrum. In Turnhout en Bornem, in de provincie Antwerpen, zijn gisteravond 2 steppers zwaar gewond geraakt. In Turnhout botste een vrouw van 34 op een step met een auto. Ze raakte zwaar gewond, maar was niet in levensgevaar. In Bornem was er geen ander voertuig bij betrokken bij het ongeval. Een stepper van 19 verloor de controle over zijn stuur en viel. Ook hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Nicaragua, in het Centraal-Amerika, heeft de president daar aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer zullen georganiseerd worden. Daniel Ortega is 80 jaar en werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien altijd al herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten oppakken. Nu, volgend jaar zou zijn ambtstermijn aflopen en zouden er ook nieuwe verkiezingen moeten komen, maar Ortega wil dat niet en hij wil ook vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Het is een namiddag, is het zondag met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt, dan is er wel een lokaal kans op een beetje regen. Vrijdag krijgen we opnieuw volop de zon te zien bij zo'n 24 graden.
11: Uitverkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen. M&M.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M

lopen in een cabrio met dan een zonnebril op in de nacht. Dat is de cover van die big hit. Als je gaat kijken van de single zelf. Je krijgt dat de hele week extra veel op M&M. Een goede vibe, just a little. Ook vast aanwezig in die official Sound of Summer line-up. Taylor Swift zo meteen.

0: Niks zo leuk als een hele goede dag hebben gehad in je leven en daar dan heel lang op verder kunnen zweven. Dat zal bij Taylor Swift zo zijn nadat ze getrouwd is. Dat wens ik jou absoluut ook toe met een hele goede herinnering in deze zomerdagen. Zometeen nog meer zomer met Bob Sinclair.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Nu op VRT Max.
5: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
7: Tegels, nachtdeursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.

verliefd op verliefd zijn, dat kan al iets sneller gebeuren in de zomer. Dat is een heerlijk gevoel en een heerlijk nummer waar je op kan stemmen om VRT Zomerhit 2026 te worden op de golvende blonde haren van Judith.

Now she's back up since deze zomer met Rihanna. Een dikke week geleden dook ze ineens op het podium bij Jay-Z. En dan deed ze niet deze Rude Boy, maar wel deze. Run This Town, wat ze natuurlijk heeft met Jay-Z. Een dikke week geleden dook ze ineens op het podium bij Jay-Z. En dan deed ze niet deze Rude Boy, maar wel deze.

0: Bijna 20 graden minder warm was het toen dit een mega hit is. En dat loopt gewoon door in de zomer, omdat het zo goed is. Steak season. Noah Kahan, in Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Ik ga er met jou eens door. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. En ook volgende tunnels zijn dicht. Het Tervuren, de Jubelpark en het Wettunnel en dan de Rijerstunnel richting centrum. Ook de Belliardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. En op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. En daardoor is er file. Ah, een heerlijke vrouw, een heerlijke klassieker komt eraan. Zet hem luid.
1: M&M. The official sound of summer.

in afwachting was van Noorwegen-Engeland, een match op het WK. Ik was nog wat aan het zappen en ineens kwam ik de film Whitney Houston tegen. En dan besef je weer hoe goed zij is. How will I know? Ja, deze vakantie en hopelijk de weekends kan je gebruiken om een keer goed naar een film te kijken of een serie te volgen. Mijn tip is momenteel Hex op VRT Max. Over die comedienne die probeert het te maken verder in Las Vegas met een heel grappige assistente. Vind je allemaal alle seizoenen op VRT Max.

0: B+ en op VRT Max.
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Het is niet van heel lang wegblijven en dan ineens terugkomen als verrassing en dat maar bij één keer houden. Calvin Harris, weekend 1 Tomorrowland, maar ook weekend 2. Hey! M&M. Dan staat hij opnieuw op de mainstage, gaat hij zaterdag afsluiten en wij zijn daarbij met M&M. Dus als je gewoon dit laat aanstaan, dan gaat het een beetje voelen alsof jij daar voor al

Summer en Homewrecker. Zeg, er is heel goed nieuws over Pommelien Thijs. En dat goede nieuws komt van hier, van bij M&M. Het gaat jou echt gelukkig maken, dus ik zou niet te ver weg gaan. Eerst een nummer dat ze dringend is wat meer moeten opzetten in het Witte Huis. Black Eyed Peas en Justin Timberlake.

0: de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Krijg je van Yannick Aerts.
3: Het défilé is begonnen. Want vandaag is het onze nationale feestdag. En in Brussel is er van alles te doen. En op het Paleizenplein begint op dit moment het militair en burgerlijk défilé. Dat staat dit jaar in het teken van 80 jaar luchtmacht en zeemacht. Op dat Paleizenplein kijken de koning, de koningin en hun kinderen en de ministers ook mee. En in en rond het Warondepark staan dan ook heel wat mensen te kijken. En ze hebben elk toch hun eigen wensen waarom ze daar nu zijn vandaag.
4: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor, die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
5: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando, de parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
6: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
3: In de Gaverplas op het provincieel domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een tijdelijk zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. De bacteriën kunnen huiduitslag veroorzaken, jeukende ogen en ook misselijkheid en diarree. Ook op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn er blauwalgen gevonden. Het stadsbestuur daar raadt iedereen aan om het water in te gaan en voorzichtig dan ook te zijn als je dat doet. Recreatief sporten mag, maar op eigen risico zwemmen in Gentse binnenwateren is wel altijd al verboden geweest. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat ook een hersenontsteking kan veroorzaken. Het virus kwam vroeger vooral voor in Centraal- en Oost-Europa, maar verspreidt zich steeds verder. In ons land zijn trouwens alleen nog maar dieren besmet geraakt, herten. Voor sommige mensen kan dat wel zware gevolgen hebben. Dat zegt infectiearts Steven Kalles.
7: De meerderheid van de patiënten zal er eigenlijk geen symptomen van doen. Een minderheid zal een hersenontsteking ontwikkelen met een 1-2% die zal komen te overlijden en een 10-15% die neurologische restletsels, zoals we dat dan noemen, zullen hebben.
3: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in New York in de VS. Het is een namiddag, is het zonnig met af en toe wat wolken, maar wel warm bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er ook kans op een kleine bui.
2: En dan in Brussel zijn voor die feestelijkheden heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandenpark en de Zavel. Deze tunnels zijn ook dicht, het Ter Vuren, de Jubelpark en de Wettunnel. En ook de Rijerstunnel richting Centrum. Ook de Belliardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat, die zijn afgesloten. En op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden en daardoor ook filen. M&M. Wow, tickets voor Pommelien Thijs, tickets voor de cinema. We zullen beginnen met de cinema. Stuur de volle pot in de M&M-app. The official sound of summer. M&M.

Alex Warren Does It Again, Fever Dream. Ja, ik zei het al, Pommelien Thijs, zijn jullie wakker? Straks krijgen jullie kans om haar te zien volgende week. Je hoeft daar bijna niks voor te doen en het is sowieso gratis. Ik leg het straks allemaal uit, maar eerst kan je dus meespelen voor gratis cinema.

0: all over the place in 2018. No tears left to cry, wat eigenlijk wel heel sad is. Ariana Grande. Toch een beetje toegeven, kindjes hebben is leuk, maar als je die dan af en toe ergens op logé kan doen en jij hebt dan een beetje meer tijd, dat is ook heel aangenaam. Dag Ashley.
1: Hallo.
0: Hey, Ashley Kets uit Deurne. Dat is bij jou op dit moment het geval. Je hebt eventjes een paar uur voor jezelf. Hoe voelt het?
1: Eigenlijk wel goed. Het is even tijd met mijn mama doorbrengen, zonder mijn zoontje.
0: Oké. En wat hebben jullie samen al gedaan?
1: We zijn eigenlijk voornamelijk nu bezig in de tuin. Een beetje de tuin op orde maken, kindproof.
0: Ah, voilà, ook belangrijk. Dus eigenlijk ben je nog altijd wel aan je kindje aan het denken. En tegelijk iets goed huishoudelijk aan het doen en aan het genieten van buiten.
1: Ja, inderdaad.
0: Heel strak gezien, Ashley. Dat is heel leuk. Het zou nog leuker zijn mocht je op je vrije momenten ook gewoon gratis cinematickets winnen. Dus ik ga daar proberen samen met jou voor te zorgen. Ik ga een klok weergeven van 20 seconden zelfs. En als jij daarin slaagt om 8 dingen op te sommen binnen een thema dat ik jou geef, dan stuur ik ze op richting Deurne. Is dat een afspraak?
1: Ja, dat is een heel goede afspraak.
0: Oké, perfect. We gaan voor dat thema even naar een recente Instagram-post van Robbie Williams, Ashley. Want die heeft een video gepost met verontschuldigingen. Ja, veel mensen maakten zich namelijk zorgen nadat ze hem hadden gespot in een interview op de finale van het WK voetbal, want daar was hij ook een van de eregasten. En hij was daar dus vragen in aan het beantwoorden en plots viel er iets wit uit zijn mond op de micro waarin hij was aan het spreken. Hij heeft dat dan zo heel snel weggedaan en verder gepraat. Speculaties waren van wat is dat wit? Dat lijkt wel kook. Te zijn. Allee, het was een heel drama. Maar dus in zijn post heeft hij een nieuwe video gemaakt met daarin toegegeven en de verontschuldigingen erbij dat het gewoon pepermuntjes waren. Dus niks om ons zorgen over te maken. Dus daarom, Ashley, waar gaat dit heen? Noem mij 8 andere dingen die je kan kopen aan de kassa in de supermarkt. Pepermuntjes kunnen daar liggen, maar wat nog? De tijd gaat nu in.
1: Kauwgom, een Mars, Snicker, Kinder Bueno, Twix, Haribo snoepjes, lollies. Batterijen, ook aan de kassa.
0: Ja, dat is eigenlijk ook goed. Ja, we zijn er. Ik dacht even, moeten we snacks nog hebben? Maar nee, batterijen kan ook. Smooth, Ashley. Goed gespeeld. Ja, ja, het is binnen. Wat er mij eigenlijk doet aan denken dat ik al dagen batterijen moet kopen voor mijn rookmelder, dat is echt... En ik in de supermarkt weet, ja, hoe duur dat daar is. Amai. Voor de mensen die het willen weten, koop het niet in de supermarkt. Sorry, dat is geen goede reclame. Ashley, heel fijn. Ga je binnenkort ook met je mama naar de cinema of wie is de gelukkige?
1: Mijn mama is de gelukkige.
0: Oké, een nieuwe vrije dag staat jullie te wachten. Ik wens jullie superveel plezier en ja, maak de tuin nog goed op orde. Salut, hè.
1: Dankjewel.
0: Joe. M&M. The Officials.

nooit gehoord. Zo dat meezingen. Tof. Goed nummer. Ja, ja. Marshmallow, Another Drink. Another Chance. Morgen op Cinema Tickets. We doen dat nog een hele week in deze avondshow. Als je iets over 4 uur luistert, kan je weer opgeven voor de volle pot. Dat waren 2 tickets. Het exacte aantal. Om naar Pommelien Thijs te gaan. Want die duikt binnenkort op de Lokerse feesten. En wij hebben iets kunnen regelen. Hoe kan je die tickets van jou maken? Dat hoor je straks.

wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

de meteoren van de zomer 2026. Met veel kwetsbaarheid en liefde. Nooduitgang om 22 over 4. En dat betekent dat nog geen 24 uur geleden is dat we eindelijk eens iets van Messi hebben gehoord. Hij heeft een foto van zichzelf gepost, teleurgesteld op het veld van de finale zondag in New York. Hij had erbij gezegd dat de pijn groot is en er tijd nodig zal zijn om de wonden te helen. Maar hij feliciteert als een true verliezer en volwassen mens. Wel Spanje nog met de wereldtitel. En wat dan het hardste aan die post opvalt, is dat hij zijn bericht niet afsluit met een afscheid van de nationale ploeg. Dus blijf dan zo'n beetje speculeren van, is er dan toch geen einde van de evenaarde nummer 10? Ik hoop stiekem van niet eigenlijk. Afscheid nemen wel van Rudy Garcia. Gisteren kon je ook hier horen in de avondshow en op Sporza lezen dat het voor hem einde verhaal is als onze bondscoach. Waarbij het lijstje van bondscoaches die hun team verlaten na het WK alleen maar langer wordt. Echt waar, 17 landen, van de 48 deelnemende landen trouwens, nog nooit zoveel geweest, die zeggen goodbye tegen hun bondscoach. En dan gaat het over Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Portugal, Senegal, Tunesië. Nog nooit is dat zoveel gebeurd. En wat vooral opvalt, nooit won een land het WK met een buitenlandse bondscoach. Dus het blijft een beetje ook hier speculeren over wie dat voor ons kan zijn. Gisteren hoorde je nog Gilles Mbiembea hier in onze avondshow met een naam, Mark van Bommel, die wordt geopperd als nieuwe bondscoach, als opvolger. Ik heb ook nog voor jou een update van onze Belgische toppers in de atletiek. Want Alexander Doom, slecht nieuws. Vandaag op zijn Instagram officieel in een post dat na overleg is beslist dat hij niet mee zal doen met het EK. Binnenkort start dat 10 augustus in Birmingham. Maar hij kan er niet bij zijn door een hamstringblessure en dat is heel jammer. Niet tegenstaande dat het team Belgium groot zal zijn, want onder andere een Dylan Borlée op de 400 meter, Isaac Kimeli op de 5000 meter, Bashi Abdi gaat gewoon een marathon doen. Zalig. En Pauline Koekuit, recent nog haar PR gehaald, flitsend zal ze nog eens de 400 meter horten doen. En dan is het nog even wachten op Nafi Thiam, die het heel goed heeft gedaan op de internationale atletiekmeeting in Luik. Maar daar hebben we nog geen nieuws van of ze erbij zal zijn. We gaan ook heel even naar de Tour de France. Over minder dan een uur zal Remco Evenepoel daar zijn tijdrit doen. En zoals je misschien wel ergens hebt opgevangen, hij is goed bezig dus. En tijdrijden, dat is ook wel zijn ding. En ik zou zeker kijken, want het is met zicht op het meer van Genève. Dat is altijd de moeite. We gaan alles in doog houden en vooral ook nog even naar het schema kijken. Want voor Remco kan je ook nog naar Ivan van Wilder kijken. Die vertrekt om 16:51. Maar we gaan dat checken en je kan dat ook altijd zelf volgen in...

David Guetta, Baby Rexha, I'm good om 4:50. Ja, nationale feestdag dus. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandapark en de Zavel. En deze tunnels zijn ook dicht. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting centrum. Ook de Belliardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat die zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. En daar is file. Ilana. Die laat weten in de app, ik wil graag naar Pommelien Thijs. Lotte stuurt, hoe maak je kans op tickets voor de Lokerse feesten met Pommelien Thijs? Is het goed als ik je dat over een dikke 5 minuten vertel?

Imagine Dragons en Radioactive. En kijk ze, daarom is het goed dat jij dit hoort nu. Dat jij aan het luisteren bent, terwijl de rest lekker onwetend ergens een ijsje aan het eten is op deze nationale feestdag. Want zometeen krijg je de kans om tickets te winnen voor Pommelien Thijs op de Lokerse Feesten. Die beginnen volgende week al. Dat is voor 10 dagen lang. En wij willen jou heel graag daar naartoe sturen op de dag dus dat Pommelien weer iedereen omver gaat blazen, want dat is wat ze altijd doet. Ze staat gepland op zaterdag 1 augustus, volgend weekend, volgende zaterdag dus. Dus we mogen hier ook niet te lang mee wachten. Om die tickets te winnen, dan ga je zo meteen iets van Pommelien op een ander festival horen, namelijk Rockwerchter. Want het is daar dat ze voor de allereerste keer in het Engels zong, voor een groot publiek, samen met Mumford & Sons. Dat was toen op de mainstage en dat klonk zo.

0: Klinkt alsof ze nooit iets anders deed. Dat ben je van haar gewoon. Het zette ons vooral ook aan het denken. Want volgens mij kan elke hit van haar ook goed klinken in het Engels. Dus, we hebben het alvast eens geprobeerd door lyrics van één van haar nummers in Google Translate te gooien. Dus zometeen hoor je een stukje van één van haar liedjes door de Engelse vertaalstem. Kan niet zo goed zijn als Pommelien, maar toch, probeer er door te luisteren. Het is vooral aan jou om te achterhalen om welk lied van Pommelien het gaat. Als je het weet, stuur de titel meteen in de app van M&M. Want zo kan je er dus uitgehaald worden om volgende week haar live te zien op de Lokerse feesten. Klaar voor? Here we go.
1: It's make or break, now or never. We've already wasted so much time. Is it better here or better if you go?
0: Welk nummer van Pommelien is dit? De titel in de app van M&M. Succes!
2: Abrams komt twee keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
3: Met de Look at My Life Tour.
2: De singer-songwriter van het moment
3: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
2: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
3: Tickets via livenation.be.
2: Samen met M&M.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
7: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Hey, zin in een nieuwe keuken?
11: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: Nog net geen 12 keer, zoals Harry Styles doet Bruno Mars het in het Wembley Stadium staan. Ja, dat is wel een record voor Harry in juni onder andere en begin juli. Hij zal er, wat was het, 4 keer? 1, 2, 3, 4 keer staan vanaf morgen, Bruno Mars. Ik dacht al te zeggen, jullie zijn allemaal aan het slapen op de feestdag. En terecht ook natuurlijk, hè. Maar nee, nee, toen de woorden Pommelien Thijs vielen, dan waren jullie ineens daar in de app van M&M. Hallo Elke.
1: Hallo.
0: Elke Bernaerts uit Wommelgem, wat was je aan het doen?
1: Ik was een rustig dagje thuis aan het houden en aan het naaien met de radio op.
0: Oh, amai. Oh, dat lijkt me zo een wereld waar je zo echt in kan zitten zonder al te veel prikkels.
1: Klopt, wel, het is leuk om wat muziek mee te hebben, om af en toe wat te zingen. Maar dat is wel zoiets waar je helemaal in kunt verdiepen, inderdaad.
0: Ja, als er nu één ding is wat ik niet kan, is het wel naaien. Dus ik heb altijd heel veel bewondering voor mensen die dat kunnen. Wat ben je eigenlijk aan het naaien?
1: Vandaag is het een hemdje, een zomers hemdje voor de goede temperaturen nog.
0: Wauw, oké. Okay. Bewondering des te meer. Dat vind ik echt cool.
1: Dank je.
0: Elke, tijdens het naaien al goed M&M inderdaad laten opstaan, want je hebt ze ook gehoord, de paar zinnen Pommelien Thijs. Een pommelien op zijn Google Translate in het Engels. Want Engels staat haar. Dat bewees ze onlangs nog eens op een rockwerchter. En gaat ze dat ook doen op de Lokersfeesten? Dat is nog maar de vraag. Maar een belangrijkere vraag, Elke, is of jij daar volgende week bij gaat zijn op zaterdag 1 augustus. Je moest mij daarvoor sturen in de app. Welk lied hebben we vertaald gehoord? Er waren maar een paar zinnen, dus niet veel kans om er lang over na te denken. Maar wat denk je?
1: Ik dacht na de eerste zin al dat het erop of eronder was.
0: En is het dan erop of eronder?
1: Oh, ik hoop heel erg erop. Oh my, mijn hart gaat nog altijd een keer.
0: Eens even checken en we gaan de Google Translate even in de andere richting zetten. Is het erop of eronder, nu of nooit? Ja. Hey. Erbij.
1: Ah, super. Ah, toch. Heel leuk.
0: Je zaterdag was toch nog vrij volgende week?
1: Ja, zeker en vast. En anders had ik die wel vrijgemaakt. Geen probleem.
0: Ja, voor Pommelien alles zeker. Trouwens, niet alleen zij zal jouw dag fantastisch maken, want ook op de line-up op die dag, mocht je het al willen weten, Roxy Dekker, Bente staat er ook bij en Used, de DJ, die gaat ook voor een nice set achteraf zorgen. Dus het wordt schoon en ik wens je daar heel veel plezier.
1: Dankjewel, super, merci.
0: Tot de volgende, Elke.
1: Ja, bye.
0: M&M. En no worries, ik heb nog tickets. Ah ja, één keer zou het geen keer zijn. Dus blijven luisteren, want wie weet komt de kans sneller dan je denkt. M&M. M&M. Make life sing. Make life sing. Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van...

we willen nu niet Pommelien Thijs in zijn zomer zien. Schitterend van voor op het podium. Binnenkort dus op de Lokerse feesten en straks opnieuw een kans. Eerst zijn we dit weekend nog op Tomorrowland. M&M, live.

Dat is zo nice. Weekend 2, als je gewoon M&M opzet, dan lijkt het een beetje alsof je erbij bent in Boom. Want de wachtrijen waren lang en je hebt misschien ook andere plannen. Maar je kan dus perfect die line-up helemaal bij je thuis binnenhalen door naar M&M te luisteren of VRT Max op te zetten. Want daar heb je los zicht op de main stage waar David Guetta afgelopen weekend stond. The man.

0: Hij is toch wel de patron, hè? David Guetta. Zaterdag. De mainstage afgesloten op Tomorrowland. Pik live in op die mainstage op 14 Max komend weekend. Of volg hier gewoon alles op M&M, want wij gaan erbij zijn. Het is 5 uur. 14 uur. Krijg je van Yannick Aert.
1: De nationale feestdag wordt gevierd. In Brussel op het Paleizenplein is op dit moment het militair en burgerlijk defilé aan de gang. En dat staat in teken van 80 jaar luchtmacht en zeemacht. Op het Paleizenplein kijken de koning en de koningin en ook de ministers mee. En in en rond het Warandepark staan heel wat mensen te kijken. En ze hebben zo elk hun eigen wensen.
2: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor, die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
3: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando. De parajuniors ook. Dat zijn de hoofd. Voor mij.
4: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
1: Ja, straks is er ook Resto Nationaal op het Vossenplein in Brussel, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. En voor de eerste keer eet ook de koninklijke familie mee. Ook mensen die het niet breed hebben zijn welkom onder het motto iedereen aan tafel, zegt de organisatie.
5: We vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten.
1: Het verlengde weekend lokte veel toeristen naar zee. Westtour schat dat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot en met vandaag op 425.000 waren. En er waren in totaal in de periode ook 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. En dit jaar was er ook een brugdag en dat is wel echt een voordeel. Zegt Westtour.
6: Dat speelt zeker mee. Mensen zoeken wel naar korte verblijven, ook tijdens de vakantieperiode, zoals de tweede verblijvers, die ook nog de kans nemen om een keer naar kust af te zakken, naar hun tweede verblijf. Dus dat speelt zeker mee als een feestdag heel kort op een weekend volgt.
1: De natuurbranden in de Spaanse provincie Guadalajara hebben nu al bijna 30.000 hectare verwoest. De brand woedt op zo'n 100 kilometer van Madrid in een bergachtig gebied. Zo'n 1200 mensen uit 34 verschillende dorpen zijn geëvacueerd. En de brand is nog altijd niet onder controle. Er is intussen zelfs een tweede hevige brand uitgebroken. Het zouden de zwaarste branden ooit zijn in de regio. En in de wielerronde van Frankrijk, daar wordt vandaag de 16e rit gereden. Dat is een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. En Christophe van der Goor, het is bijna de beurt aan Remco Evenepoel daar. Hè.
7: Zo is het. Hè. Naast het startpodium is hij volop aan het opwarmen op de gewone fiets met een paraplu om zich te beschermen tegen de zon. Net zoals in de Formule 1 voor die start. Hij start dadelijk om 13 minuten over 5. Intussen aan de aankomst in Tonnolleban een man aan de leiding, Mattia Cattaneo. En dat is een ploegmaat van Remco Evenepoel. De beste tijd voor de Nederlander, Tijmen Arendsman. Maar zoals gezegd, de big shots die moeten dadelijk nog gaan vertrekken.
1: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui bij zo'n 22 graden. Ook donderdag kan het nog wisselvallig zijn. In de namiddag gaat het dan wel opklaren bij 24 graden.
0: En door een ongeval is op de E40 van Veurne naar Jabeke bij Westkerken de linkerrijstrook versperd. Er is daardoor 10 minuten vertraging vanaf Gistel. In Brussel zijn dus door de feestelijkheden heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandepark en de Zavel. En deze tunnels zijn ook dicht, het Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en ook de Rijerstunnel richting Centrum. Ook de Belliardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat die zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. En er is film. M&M. Wat is dat met de populaire kroonprinses Elisabeth? Van waar komt dat allemaal? Dat hoor je hier straks.

0: Sabrina Carpenter en Espresso. Om 5:10, misschien een beetje laat. Bon, zeg, dan toch vuurwerk. Als het niet op Tomorrowland kan, dan wel op onze nationale feestdag vanavond in Brussel. Zoals je elke keer op het uur kan horen, is er al sinds vanmorgen feest. Met vanmiddag nog een groot mosselfestijn. Vanmorgen honderden mensen aan het Koninklijk Paleis. En overal lagen daar dan plots bloemen en cadeaus. Ja, mensen zijn opvallend enthousiast voor het Koningshuis. Maar wat nog meer opvalt, is dat mensen massaal riepen: Vive la Futurine! En dat was richting natuurlijk onze kroonprinses Elisabeth. Wij vroegen ons af, hoe komt het dat die zo populair is? Ja, misschien even de Brabantson aflaten, ja. Oh, het doet goed na het WK eigenlijk, ja. Momenteel staat er iemand midden in het feestje op het Paleizenplein. Dag Pascal Mertens.
1: Dag Marjan.
0: Dag Pascal, jij bent journalist bij VRT Nieuws. We zien jou heel vaak in beeld als je naar het journaal kijkt. En daarnaast, momenteel het militair defilé, dat is volop bezig. Wat zie jij allemaal rond jou?
1: Wel, ik zie veel militaire voertuigen die hier nu rond mij doorparaderen. Ik heb daar straks op het luchtdefilé gezien. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. De A400 en kwamen heel laag doorvliegen. Een beetje een slow motion precies. En er was een onbemande drone die mega groot was, die de grootte was van een Airbus.
0: Ik ga je even moeten onderbreken, sorry Pascal, maar de lijn is zo slecht. We gaan even proberen om die iets helderder te maken, want het is te fijn om heel die wereld even mee te krijgen, om daar niet ter plekke te staan, maar dat wel via jou te horen. Dus we gaan jou even terug opnieuw opbellen om te zien dat het beter is. Maar dus heel groot feest daar in Brussel. Als je denkt, ik wil nog een feestje deze zomer, ga dan snel naar daar, want vanavond is het daar echt met DJ-sets en artiesten en zo. Hè. Maar eerst dat militaire defilé. Ik denk dat het nu beter gaat zijn, Pascal.
1: Denk het ook. Ik hoop het ook.
0: Dus drones die overvlogen. Ja, dat is normaal. Ja. Ja. Maar dus veel te doen daar. En wat vooral opvalt, en daarvoor willen we jou heel graag eens bellen vandaag, hoe populair Elisabeth is, de kroonprinses. Waarom hebben mensen het zo massaal voor haar?
1: Ja, dat is inderdaad ongelooflijk, want daar straks vroegen we ook aan de mensen bij het TDM van Elisabeth, of naar wie kijkt het meest? En dan zei iemand zelfs, ja, onze toekomstige koningin Elisabeth. Het is zo dat ze eigenlijk altijd wel populair geweest is, maar dat is gegroeid, enorm gegroeid op het moment dat zij natuurlijk volwassen is geworden, haar eerste activiteiten alleen deed. Dat was meteen een big thing als zij alleen iets deed. En we hebben haar ook heel weinig gezien eigenlijk de voorbije jaren, want ze heeft in het buitenland gestudeerd, dus was in Oxford, was in Harvard, voordien ook nog in Wales. Dus eigenlijk als we ze dan zagen, dan was dat ook iets heel bijzonder, want ze was eigenlijk schaars, zal ik maar zeggen. Dan is ze ook vorige maand bijvoorbeeld, heeft ze met het staatsbezoek van de Japanse keizer, heeft ze voor het eerst ook een officiële ontvangst gedaan. Ze is voor het eerst naar een staatsbanket geweest. Dus dat zijn zo allemaal van die first experiences die haar ook wel mee in de kijker zetten. En ja, iedereen wil haar eigenlijk gewoon zien en vinden. En ik hoor ook van ja, ik denk wel dat ze het heel goed gaat doen. En zulke, ik hoor eigenlijk alleen maar lof over haar.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Er is ook een officiële peiling gedaan. En daaruit zou blijken dat de helft van de Belgen haar al over 5 jaar op de troon zou willen. Gaat dat dan gebeuren?
1: Nee, dat gaat niet gebeuren. Er waren ook een aantal mensen die zeiden van ja, binnen de 5 jaar mag ze wel koningin worden. Maar uiteindelijk is ze nu, ja, dus dit jaar, het komende jaar neemt ze een jaar voor zichzelf. Dus ze gaat eigenlijk niks doen, behalve reizen en een beetje nadenken over wat er op haar afkomt. En ze is wel blij met die rol die ze heeft en haar lot en zo. Maar ja, ze wil het voordat die rollercoaster begint, want vanaf het moment dat zij natuurlijk officieel de job voltijds gaat doen van kroonprinses, ja, dan stopt dat leven in de schijnwerpers niet meer. Ja. Maar ik denk dat ze ook nog, voornamelijk als ze dan die job voltijds van kroonprinses zal doen, dat ze daar ook nog haar tijd voor wil nemen en eigenlijk daarin ook wil leren en dingen ervaren en groeien en zich ook settelen, een gezin hebben eventueel voor als zij aan die dag van koningin begint. Het is ook zo dat bijvoorbeeld koning Filip, die is ook nog zelf energiek, dus die is ook nog niet geneigd om meteen de fakkel door te geven. En die was zelf ook al maar 50, boven de 50 toen dat hij zelf koning werd, was ook maar 18, was eigenlijk al 39 toen hij trouwde. En Elisabeth is nog maar 24, ze wordt er 25.
0: Ja, dan heeft ze nog wel wat tijd, hè?
1: Ja, eigenlijk is ze nog heel jong, dus er was ook wel iemand vanmorgen die zei van nee, laat ze maar haar tijd nemen en ja, laat ze er maar gewoon inkomen, want er was ook iemand die zei, ja maar ja, de Britse Queen was ook heel jong, Boudewijn was ook jong op het moment dat die op de troon kwamen, dat is ook allemaal goed gelopen en die kunnen dan ja, echt zo een iconische koning of koningin worden, alleen... Ja, ik denk, het gaat, dat was bij overlijdens, dat zei dat die twee op de koning, ja. Of niet, in die LV bebouwd werden omdat zijn vader moest aftreden. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik vrees dat dat niet gaat gebeuren voor de mensen. Ik vrees het voor de mensen die het graag willen. Maar ja. Ik denk dat we nog...
0: We hebben nog een fris en fruitige koning, Filip.
1: Volle... Ja, we... En dat we eerst nog een fris en fruitige kroonprinses in actie zullen zien. En, voilà. dan pas op termijn zelfs koning.
0: Ja, oké, dat zijn de vooruitzichten. Het feestje is daar. Nog niet gedaan, straks in het Jubelpark naar jaarlijkse gewoonte gratis optreden. Met een line-up van Milk Inc, Natalia, de VRT Zomerhit genomineerde Maxim, omdat het kan, een Everdrop, Netsky en dan vuurwerk achteraf. Naar wie kijk je het meeste uit, Pascal?
1: Ja, ik zag dat Doris MC erop stond en daarvan dacht
0: waar.
1: Ik van, oh ja, die wil ik eigenlijk wel zien. En Natalia is ook altijd wel een feestje, ik heb er ook al bezig gezien. Afstandsraden ook, denk ik, natuurlijk ook, omdat het kan een average drop, dat is altijd...
0: Altijd goed, ja. Dat hebben ze onlangs nog eens bewezen op het WK. Ja, inderdaad. Ja. Nog één belangrijke vraag, staat de hoed van koningin Mathilde nog op haar hoofd?
1: Hij staat nog op haar hoofd, maar ze heeft hier ook op het defilé al problemen gehad met de wind, dat ze hem echt moest tegenhouden.
0: Ik heb het gezien, maar momenteel is alles nog oké. Dat is goed nieuws.
1: Ja, alles is nog onder controle.
0: Vanavond dus de Belgian Party kan je ook gewoon volgen op VRT1 om 9:50 en dan ben je er precies bij. Pascal Mertens, dankjewel. Fijne dag daar nog.
1: Met veel plezier. M&M. The official sound of summer.

0: gaat hij de trofee overnemen van Pommelien Thijs, Aaron Blommaert, voor VRT Zomerhit. Deze keer 2026 met deze tranen van goud. Stemmen doe je op VRT Max. En over Pommelien Thijs gesproken. Volgende week staat ze op de Lokerse Feesten. Op zaterdag 1 augustus. Het zou heel random zijn als ik daar gewoon over begin. Want nee, ik heb goed nieuws. Ik heb nog 2 tickets om haar dan te zien. Het is heel simpel. Onlangs stond ze ook op Rock Werchter. Even weg van de Lokerfeest. Stond ze op Rock Werchter. En ze stond daarop met Mumford & Sons. Ineens een surprise act. En ze begon daar in het Engels te zingen. En wij dachten, wauw, dat kan ze ook. Dus, wat hebben we gedaan? Met een van haar nummers hebben we de lyrics door een Google Translate Engels gehaald. En daar blijft nog een stukje van over. En aan jou om te herkennen over welk nummer het gaat. Zo simpel is het. Als je daarin slaagt en je stuurt de titel van het nummer in de app van M&M, dan maak je kans om haar te zien. Volgende week dus, op de Lokersfeest. Welk nummer van Pommelien Thijs klinkt hier verdacht goed in het Engels?
1: I've got to go. Not away from here, but with all of us. Let the music decide everything here now. One and the same, one language. So we all understand. I've got to go, I've got to go.
0: It's a vibe. Dat is wel goed eigenlijk. De titel stuurt mij nu door in de app van M&M. En wees erbij volgende week bij Pommelien.

0: Max and Andy Grammer. The official sound of summer. Hey, we zijn er hier met M&M om jouw zomer beter te maken. Dat is echt het ultieme doel. Niks gaat daarboven. Zolang het voor jou gewoon echt een zalige vakantie is. Zelfs als je geen vakantie hebt. Met verschillende verrassingen, zoals vandaag op de Nationale Feestdag. Kans om Pommelien Thijs volgende week op de Lokerse Feesten te zien. Met iemand die je leuk vindt. Je moest gewoon even achterhalen om welk nummer het ging dat we door de Google Translate in het Engels hebben gehaald, liever. Dag, Lina Lamarche.
1: Hallo.
0: Hey, Lina uit Sint-Katelijne-Waver. Wat was je aan het doen terwijl ineens die zotte kans voor Pommelien passeerde?
1: Ik was eigenlijk gewoon een beetje aan het chillen buiten met een aperitiefje met mijn ouders.
0: Zalig. En welke aperitief is het?
1: Strongbow en Aperol en overal.
0: Dat is nooit slecht. En is er ook iets bij om te snacken?
1: Ja, een paar toosjes en wat chipjes en zo.
0: Oké, perfect. Maar Lina, ben jij zo iemand die 1 chipje, 2 chipjes, 5 en dan kan stoppen? Of moet dat ook helemaal op bij jou?
1: Ik kan er wel een paar pakken en daarna stoppen.
0: Opnieuw bewondering. Ja, dat kan ik dus nooit. Dus prijs jezelf gelukkig. Alleszins, Lina, terwijl de aperitief rustig aan het voortzoomen was, heb jij wel M&M laten opstaan en heb jij iets gehoord dat ik nodig heb, namelijk zinnen uit een bekend nummer van Pommelien Thijs. We zochten, verzoeken liever, om welk nummer het gaat. Wat denk je?
1: Ik moet gaan.
0: Hoe zeker ben je?
1: Vrij zeker.
0: Als je gaat, met wie zou je dan gaan?
1: Daar zou ik nog eens over moeten nadenken. Misschien een vriendin of een van mijn ouders of zo. Mm-hmm.
0: Van de Google Translate versie naar de real versie. Ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allen. Het zal wel zijn, Lina, het is juist. Goed gespeeld en binnengeraakt.
1: Oh, ja, amai.
0: Het is een zomerplan extra in jouw vakantie. Wat ga je nu beslissen? Een van je ouders mee? Of,
1: Ik zal eens moeten rondhoren wie dat er op die dag nou
0: ja, dat is het moeilijkste vraagstuk. Hou zeker een ticket voor jezelf en kies goed, Lina. En geniet nog van de aperitief. Ik zou er nog eens op klinken daar.
1: Ja, zal ik doen.
0: De Lokerse Feesten, it is voor Lina. Graag meer Pommelien Thijs, ik serveer. Make life. En kies goed, Lina. En geniet nog van de aperitief, ik zou er nog eens op klinken daar.
1: Ja, zal ik doen.
0: De Lokerse Feesten, it is voor Lina. Graag meer Pommelien Thijs, ik serveer.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. M&M Life.

gaan naar de Lokersfeesten volgende week met Pommelien. Lina zal erbij zijn. En zo meteen gaan we toch al even naar de eerste dag van Tomorrowland. Op weekend 2. Eerst nog even meegeven dat dus in Brussel voor de feestelijkheden heel wat straten zijn afgesloten. Onder meer rond het Warrandenpark en de Zavel. En deze tunnels zijn ook dicht. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting Centrum. Ook de Belliardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat die zijn afgesloten. En op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. Er is file.

0: net een zware val in de Tour de France van Lipovic. Even zien hoe dat verder gaat. En ook Remco Evenepoel is voorbij de zwaarste klim in de tijdrit. Pogacar zit op 14 seconden achter. Voilà, die update heb je. En zo meteen gaan wij samen naar de zomer van 2019.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
3: M&M. The official sound of summer.
4: Kouter en Wallen zien hier van op vakantie. Wel gezalig de zonne aan het zwembad. Maar... Wannes... Heb je eigenlijk goed gesmeerd? Alles! Oei! Oei!

vandaag is hij een kanon. Gisteren door Pogacar zelf nog een raket genoemd. Hij is die twee zaken volledig waar aan het maken. Remco Evenepoel knalt toptijden van de tabellen. Dat lees je nu in het groot op Sportza. En Pogacar beperkt de schade. Wat een tijdrit is daar bezig. Oké, okay, Yannick, terug naar de zomer van 2019. M&M. The official sound of summer. Toen was het de allerlaatste zomer dat we nog onbezonnen op terrasjes konden zitten. Ja, ja, elkaar onbezonnen bezweten knuffels geven. Want daarna veranderde corona heel de wereld de zomer daarna. Maar goed, toen dus nog heel veel vrijheid. En lucky us, want het was toen een van de warmste en zonnigste zomers ooit. Zelfs op een dag dat we 41,8 graden haalden. Ja, ja. Van recent weten we allemaal nog hoe dat ongeveer voelt. In de vakantie bleven er trouwens meer mensen thuis dan anders. En dat kwam toen vooral door de Youth for Climate-beweging. Die klimaatmarsen door de straten, je weet dat wel nog. En dan in de zomer vertaalde zich dat meer in staycations, in glamping-formules. Mensen hadden ineens last van vliegschaamte. Niet tegenstaande, staycation, dat is niet slecht. Want dan kon je in de zetel zitten met Stranger Things seizoen 3. Echt het seizoen der seizoenen. Oh, want dat was zo cool. En dat doen ze nu tot op de dag van vandaag hebben ze dat nog gedaan. Ze releasen op het moment dat het in de serie ook dat seizoen is. Dus dat was daar volop zomer. En dat was ook het seizoen in de mall voor de liefhebbers. Oh, zo goed. En raar maar waar, maar die zomer brak TikTok door, de app. Ik dacht dat dat met corona was, het jaar daarna, maar nee, nee. TikTok kreeg superveel gebruikers bij en daar werden ook

Lil Nas X, Old Town Road. Toch een beetje apart, maar daarna niet meer weg te denken. Als je die nog eens wil herbeleven, die trend, stuur dan nu Lil Nas X in de app van M&M. Dan gaan we dat nog eens doen, hè. In de hittegolven van die zomer werd het nog heter. En dat is niet minder dan tussen Shawn Mendes en Camila Cabello.

is gewoon de verpersoonlijking van 41 graden. Trouwens, heel veel mensen die toen dachten dat ze hun relatie faken, maar die was zo echt als het maar zijn kan. Dus als je een ex-romance nog eens wil horen, stuur dan nu Shawn Mendes in de app van M&M. We hebben Lil Nas X of Shawn Mendes en Camila Cabello. Mag je afkorten naar Shawn Mendes? Aan jou de keuze met wat we terugdenken, terug de zomer van 2019 voelen. Let you go.

0: even naar de zomer van Fee Kreus in Ieper. Hallo.
1: Hallo, hey.
0: Hoe ben jij die aan het beleven nu het een beetje minder warm is, Fee?
1: Wel, wij zijn nu op de terugweg van Bobbejaanland.
0: Oh.
1: Het was een dagje Bobbejaanland geweest vandaag, ja.
0: Wat is die wilde? Is dat de... Nee, wacht. Hoe heet die rollercoaster? Die echte wilde?
1: De Typhoon.
0: De Typhoon. Heb je die gedaan?
1: Ja. Nee.
0: Nee.
1: Nee. Dat was het plan, maar... Ja, naarmate dat we er naar keken, was zo van... Nee, toch niet.
0: Eén tip, nooit naar kijken op voorhand. Gewoon met handen voor je ogen aanschuiven en dan pas doen. En dan lukt dat wel.
1: Ja, maar dat hoorde bij mij voor het park.
0: Oké, maar het was wel nog leuk zonder de tyfoon.
1: Ja, dat was heel leuk. Het was warm, het was niet te warm, maar het was toch wel gezellig.
0: Ja, goed gepland. Oké. Dat is in deze zomer het geval, Fee. Als we teruggaan naar de zomer van 2019, wat nog niet zo heel lang geleden is, 7 jaar weliswaar. Wat is daar echt een herinnering voor jou van?
1: Oh, dat is eigenlijk lang nadenken hoor. Mijn zoontje was dan 2 jaar, dus dat was dan eigenlijk vooral bezig zijn met mijn zoontje. En dan... Dat ik mij nog herinner waren de scrunchies voor in het vaar, dat in alle kleurtjes, in alle modelletjes, dat wel.
0: Zelf gedragen of gewoon gespot?
1: Ja, dat was zelf gedragen en door ons pols dragen. Wat dan
0: ineens een leuk armbandje werd. Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, tof. Wat ook natuurlijk heel populair was, Shawn Mendes en Camila Cabello, de romance, maar evenzeer die TikTok-hit-trend van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Welke gaan we nog eens helemaal bovenhalen hier op M&M?
1: Lil Nas X.
0: Oké.
1: Sowieso.
0: Ja, ik snap het. Apart, maar toch zo leuk. We gaan die nog eens helemaal draaien.
1: Ja,
0: het
1: is een beetje country vibes. Zoals, ja.
0: Ja, altijd welkom. Merci voor die goede keuze, Fee. En geniet nog na van Bobbejaanland. Tot de volgende.
1: Oké, dat zal ik zeker doen. Salutjes.

daarom is het zo leuk. Af en toe een beetje te scrollen op VRT Max, want dan zie je dat er live video's bestaan van zijn optreden op Rock Werchter. That is Wins. Spotted. Op de finale van het WK voetbal. Ineens in het stadion. Beyoncé met Jay-Z. Misschien wel de zotste gast van ze allemaal. Zo meteen horen ze nog eens met Texas Hold'em naar Purple Disco Machine.

0: Goedenavond, 6 uur alweer. VRT Nieuws. Krijg je van Jannik Aerts.
1: Remco Evenepoel wint de tijdrit in de Tour. Het was de 16e rit in de Ronde van Frankrijk. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel, de kampioen tijdrijden, was 28 kilometer seconde sneller dan de gele trui Tadej Pogacar. Het is 41 jaar geleden dat een Belg nog een rit in de Tour heeft gewonnen op onze nationale feestdag. Sportzaak-collega Christophe van de Goor. Er stond opnieuw geen maat op Evenepoel vandaag.
2: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. Hè. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Behalve Tadej Pogacar, ook al moest de gele truidrager een halve minuut toegeven op onze landgenoot. Na vorige zondag is dit ook zijn tweede ritoverwinning op een rij. En het was bovendien van Rudy Matthijs in 1985 geleden dat een Belg nog eens een toerrit kon winnen op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard. Zondag een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft uiteraard leider. Evenepoel komt steviger op de tweede plaats.
1: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk defilé gehouden ter ere van onze nationale feestdag. Het defilé stond dit jaar in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgde alles van op het podium samen met politici. En langs het parcours stonden veel mensen.
3: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben. En onze centen wat beter besteden. Maar goed.
4: Ik vind het indrukwekkend. Alleen de luchtmacht, laten we zeggen, dat is een beetje minder uitgevallen dan ik gedacht had.
5: Ik vind het heel mooi wat dat we allemaal hebben in België van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
1: Ja, en de feesten vandaag zijn nog niet voorbij. Vanavond om 9 uur start er de Belgian Party in het Jubelpark. En rond 11 uur is er ook nog een laser- en droneshow met vuurwerk ook. En daarna nog optredens van Milking, Netsky en Omdat het kan en Average Rob. Het verlengde weekend lokte veel toeristen naar zee. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op zo'n 425.000. Er waren in die periode 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. En bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtig gebied daar. De brandweer zegt dat er wel beterschap op komst is, maar de brand is nog wel altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken. Morgen bewolkt wel, met kans op een bui bij zo'n 22 graden. Ook morgen en donderdag lokaal nog een bui. In de namiddag klaart het wel wat op en 24 graden.

0: In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting centrum. Die zijn dicht. Ook de Belliaarstraat, de Luxemburgstraat en de Montvalierstraat zijn afgesloten. Op de kleine ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. Er is file.
1: Uitverkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

En ineens ben ik gewoon terug een klein meisje dat aan het meeroepen is in haar kamer met Avril Lavigne met What the Hell. Wat een fantastisch nummer is dat toch. M&M. Rate the song. Maria, we doen van je rate the song. Dat is dus waar dat jij je ongezouten mening mag geven. Positief of negatief, het maakt me geen hol uit. Gisteren ging die met een 8 op 10, het lied. Die ging dus met gemak door. Eens kijken of dat vandaag ook zo is. Jij stuurt mij dus gewoon in de app van M&M een score op 10. En liefst ook een kleine waarom. Er mag een kleine aanvulling bij. Waarom vind je het leuk? Waarom vind je het niet leuk? Maak het sappig, maak het juicy. Dat is leuk, dat is gezellig. In de app van M&M dus. En dat is dus die My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Louisa Sonza is er ook bij. En Willy William. Ik weet niet waarom. Het doet mij altijd denken aan Willy Wortel. Maar dat is het niet. Het is dus Willy William. De song komt er nu aan. En jouw mening hopelijk ook in de app van M&M. Rate the song.

0: love you, baby.
1: Dat heb ik graag, meningen. En het liefst ongezouten.
2: M&M. Read the song.
1: Ja, je mag dus helemaal je mening geven over de song die je daarnet hoorde. Daan Segers die zegt 10 op 10. Top, zwoel, zomernummer. Voilà. Annemie die zegt een 3. Het is voor mij wat te luid. Ja, Annemie, je moet dan eigenlijk gewoon het knopje van de radio een beetje stiller zetten. Voilà, dat is een tipje. Andries die zegt 8. Het is een perfecte score. Dus ik denk hetzelfde als vorige week vind ik top. Ah ja, dus vorige week had hij een 8. Deze keer ook voor Andries. Wat een feest op deze feestdag, zegt Linne. Voor mij ook een 8. En Jan-Pieter die zegt, ik vind het maar niks, een 0. Oké, we gaan eens kijken welke score dat oplevert. Dat is een 6. Ja, dat is erdoor, hè. Dat is erdoor. Jongens, daar moeten we blij mee zijn. Met de hakken over de sloot. Maar die gaat gewoon lekker door. Een zomers zwoel nummer. En ik heb nog superveel zomers zwoele nummers voor je klaarstaan. En de volgende is van een artiest die 16 jaar is. Ik wil dat toch even gezegd hebben. Die persoon is 16. Ik vind dat crazy bananas. Luister naar haar stem. Ze heet Freya Sky. Ze klinkt veel matuurder dan dat ze is 16 jaar. Voilà, met de Silent Treatment.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: M&M.

Mannekes. Dit lied, als je het al herkent, dan ben je fantastisch. Voor mij is het altijd gekoppeld aan de dansfilm Step Up 2. To the Streets was dat. Als je hem nog niet gezien hebt, moet je hem nu kijken. Dat is het beste ooit. Ik heb die ooit 6 keer op een dag gekeken toen ik ziek was. Dat was ziek leuk. The Way I Are, van Timbaland.

Op de E40 van de kust naar Brussel vertragen tussen Aalter en Nevelen. Daar is hinder door een ongeval op de afrit. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Reijerstunnel richting centrum. Ook de Belliaarstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. Op de kleine ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. Er is daar file. Charlotte Sieben.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

SOS van de Jonas Brothers. Sorry, maar dat is toch echt een fantastisch nummer. Sienna Spiro, 16 maart, staat in Vorst Nationaal. Dus nog even wachten. Maar nu is ze hier met Die on This Hill.

0: Ja, de Tomorrowland Experience. Voor velen blijft het een magische droom. Maar dankzij M&M hoef je gewoon niks te missen. Nee, want luister vanaf vrijdag en mis gewoon niks van de Tomorrowland Madness op M&M. Laura Govaerts, die crazy malle vrouw, die is je reporter. Je hoort de beste DJ-sets, de interviews, de sfeer. Dat is gewoon spectaculaire shows, de podia, de sets van de allergrootste DJ's. Het is ongelooflijk. Lost Frequency, Calvin Harris, Dimitri Vegas. Luister vanaf 24 juli naar M&M en VRT Max.
1: Luister dit weekend
2: en beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

0: krijgen van Jannik Aerts.
1: Het is 7 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Het verslag is van Christophe van de Goor.
2: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Zelfs Tadej Pogacar moest een halve minuut toegeven. Na vorige zondag is dit de tweede ritoverwinning op een rij voor Evenepoel. En voor het eerst sinds 85 heeft een Belg nog eens kunnen winnen in de Tour op de nationale feestdag. Florian Lipovic, medekopman in het Duitse team van Remco Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard, een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft wel leider, stevig. Evenepoel komt dan weer veel beter op die tweede plaats.
1: Evenepoel is blij met zijn zegen, maar zit toch ook in met zijn ploegmaat Florian Lipovic. Die moest dus opgeven na een val.
3: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet. Dus heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
1: Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken. Dat zegt correspondent Sven Tijtes vanuit Madrid.
4: Sinds gisteren is er 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind. En daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt. En vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
1: En de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat heeft Swiss vandaag bekendgemaakt. Het incident dateert van eerder dit jaar. De piloten zouden vliegen vanuit Genève, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en de co-piloot dus dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De twee piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Er is nog een onderzoek dat loopt. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken. Morgen bewolkt en kans op een bui dan bij 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Vanavond staat hij in het Jubelpark in Brussel en nu hier met Babette. Hoe dan ook.

0: 5 Seconds of Summer met Youngblood. M&M. Misschien ga jij onze feestdag wel vieren daar om 9 uur in het Jubelpark. Dan is dit de Preboost met Overdrive. M&M.
1: Make life

0: komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
1: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
0: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en

0: Ja, nationale feestdag, Gentse feesten, maar het beste feestje, dat is volgens mij toch hier gewoon bij M&M. Of toch alleszins de beste preboost voor alle feestjes waar jij vanavond nog naartoe gaat.
1: M&M. This is the official sound of summer.
0: Ik ben een klein kind en ik moet altijd lachen als ik deze titel moet zeggen. Sorry papi van Topic en Becky G. Ja, sorry.

op de E40 van de kust naar Brussel. Een half uur file rijden door, tussen Beernem en Aalter door een brandend voertuig. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel. En de Rijerstunnel richting centrum. Ook de Beliaarstraat, de Luxemburgstraat en de Montvalierstraat zijn afgesloten. En rond het Jubelpark zijn de straten ook dicht. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Mantoue alleen via de tunnels rijden.

0: is the official sound of summer.
1: M&M. Er is geen enkel lied dat mij zo terug in de tijd katapulteert als deze. Oké, misschien een paar andere, maar toch. Van 2009 deze. All City. Met Fireflies. Ik voel me precies terug helemaal 13 jaar. Fantastisch.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsef shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.

Dit liedje doet me altijd zo hard denken aan 2020. De tijden waarin iedereen ineens op TikTok zat en keihard gewoon voor zijn leven Like There's No Tomorrow aan het dansen was op deze song Say So van Doja Cat. M&M, the official sound of summer. Nathalie stuurt in de app van M&M. Je kan altijd rekenen op M&M voor een feestje. Ah wel, dat is zeker waar, Nathalie.

De volgende song heeft heel lang in de top 3 gestaan van de M&M 50, die ik ook presenteer op zaterdag. Niet vergeten stemmen op VRT Max, lieve mensen. Zaterdag is het weer zover, dan tellen we af van 50 naar 1. Maar nu deze song, die dus lang in de top 3 heeft gestaan, ook wel eens op 1. Het is De Bausa met Magnetic.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De christelijke en socialistische vakbonden dreigen met nieuwe acties na de zomer. Wanneer die er zullen komen en hoe die eruit zullen zien, een staking of betoging bijvoorbeeld, is nog niet bekend. De bonden verzetten zich tegen het beleid van de federale regering. Ze vinden dat de koopkracht te hard onder druk staat en waarschuwen ook onder meer voor besparingen in de gezondheidszorg. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn twee brandweermannen gestorven tijdens een interventie. Er brak vuur uit op een stuk grond met gras en bomen, niet ver van de luchthaven van Bordeaux. En het vuur sloeg al snel over op een naburig bedrijfsgebouw. Bij het blussen van dat gebouw liep het om een nog onduidelijke reden mis en zijn de twee brandweermannen omgekomen. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil zo zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. In stations, restaurants en cafés blijft alcohol wel toegestaan. En Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn tweede ritzege op rij deze Tour. En voor het eerst in 41 jaar wint een Belg nog eens een toerrit op de nationale feestdag. De wereldkampioen tijdrijden had een kleine halve minuut voorsprong op gele trui Pogacar. Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit ook in met zijn ploegmakker Florian Lipovic, die viel en moest opgeven.
1: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
0: En tot Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Evenepoel.
2: Obviously, I wanted to go for the win, but yeah, Remco is a world champion, Olympic champion, European champion, all in on the TT. And yeah, chapeau to him. What a brilliant ride he has now.
0: En vanavond brede opklaringen. Vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Nog één uurtje samen op jouw dinsdagavond. De winnaar is gekend, Spanje. Maar het liedje is nog lang niet uitgespeeld. Die Die van Shakira.

Larsen, dat is hier gewoon één groot tikfeest. Voilà. En over 1 uur dan begint die fameuze show in het Jubelpark met vuurwerk en alles. En ik zorg exact nog 1 uur voor de opwarming daarvan, van dat feest. Met een stuk van Meteor en Luna.

0: Turn the Tide. Van Liquid en Sylvie. Dat is hier toch een dik feestje, hè, manneke.
1: The official sound of summer.
0: Ja, in de app van M&M stuurt Kaat: het beste feestje dit jaar vond ik Olivia Dean in Vorst Nationaal. En ik kan dat beamen en we gaan gewoon nog eens meebrullen met So Easy to Fall in Love.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.
2: Done. Op de E40 van de kust naar Brussel is in Aalter de weg vrijgemaakt. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht, de Tervuren, de Juwelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting centrum. Ook de Beliaarstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. En rond het Juwelpark zijn de straten ook dicht. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden.

Als je nu niet aan het dansen bent, ja, dan weet ik het ook niet meer. Pile van Mauvais Joe. Ik vind dat zo'n topnummer, maar het moet erbij gezegd worden. Dit nummer is gemaakt door AI ook, hè. Dus het is niet zo leuk voor de echte hardwerkende artiesten natuurlijk, maar het blijft een beetje een banger waar dat we alles graag op dansen. En ja,

luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max. M&M.

En van de ene rockende powerwoman gaan we over naar de andere. Van Miley Cyrus naar die fantastische Olivia Rodrigo. Ik ben zo'n ongelooflijke fan van haar nieuwe album. Dat is zo ontzettend goed.

0: Ja, mannekes, het zit er alweer op. 3 uur hebben wij samen jouw dinsdagavond samen ingezet. En het was plezant, maar geen nood. Morgen zijn we gewoon weer terug. Niet vergeten ook te stemmen voor de M&M50, want dat doe ik zaterdag samen met jou. Dan zitten we samen van 10 tot 1, tellen we af wat je ook nog gaat doen vanavond. Misschien ben je erbij in het Jubelpark, dat begint over 10 minuten, over dat grote festijn daar. Of ga je naar de Gentse feesten, wat er ook gebeurt. Heel veel plezier vanavond.
1: M&M. This is the official sound of summer.

0: 9 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Rond deze tijd start in het Brusselse Jubelpark de Belgian Party. Dat is met optredens van onder meer Natalia, Toerist Lemsi, Kaat van Stralen en Camille Yembe. De Belgian Party sluit de festiviteiten rond de Nationale Feestdag straks af met ook nog een lasershow en vuurwerk. Nadien zijn er nog enkele korte optredens van onder meer Milk Inc. en Netsky. Leden van de koninklijke familie waren vanavond ook in de Brusselse wijk Marolle, waar ze samen met zo'n 2000 inwoners van het Resto Nacional. Op het menu stonden mosselen met friet voor de symbolische prijs van 1 euro. Op die manier worden ook mensen die het financieel niet zo breed hebben bij de 21 juli festiviteiten betrokken. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie vandaag computerservers in beslag genomen van de pornosite Motherless. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam en Rotterdam. De site wordt onderzocht omdat er beelden van misbruik op te zien zijn. Het zou kunnen gaan om kinderporno en beelden van misbruik van gedrogeerde vrouwen. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Het gaat om een internationaal onderzoek waar ook Europol aan meewerkt. Motherless werd in mei ook al een tijd offline gehaald bij een verkennend onderzoek. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd, nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertaks van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
1: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
0: En de dodental na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in het noorden van Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte zo net bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden meteen gered worden. Er zijn nu nog wel meer dan 60 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. Vanavond krijgen we brede opklaringen, vannacht dan weer meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. En ook donderdag is er lokaal een bui mogelijk. In de namiddag klaart het wel op dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen. M&M.

0: hits in de mix. Luister alle Magic Summer afleveringen
1: via het M&M kanaal op VRT Max.
2: Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen snel bevrijden. Hij is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Frankrijk verbiedt als eerste Europees land het gebruik van sociale media voor jongeren en kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft vanavond de wet hierover goedgekeurd. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
2: De Canadese premier Carney en de Amerikaanse president Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
4: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
2: De dodentol na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte vanavond bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden gered worden. Er zijn nu nog zo'n 65 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagiers lijst stond. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil op deze manier zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en ook in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte toen een spoormedewerker en hij duwde hem ook uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau is omgevormd tot politiekantoor. Het wordt morgen officieel ingehuldigd. Het huis was jarenlang in privébezit, maar na een jaarlange juridische strijd werd het in 2017 onteigend en dus overheidseigendom. Een commissie van experten adviseerde het gebouw niet te slopen of om te vormen tot een museum, maar het een nieuwe functie als politiekantoor te geven. Het geboortehuis van de nazi-dictator trekt al jaren neonazi's en sympathisanten van Hitler aan. Met een nieuwe functie als politiekantoor hoopt het stadsbestuur van Braunau dat voortaan te vermijden. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam de jongen onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden. De jongen is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn. Zeker nu, door de lange droogteperiode, het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markten opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler al zo'n $37 miljard heeft gekost. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Zirsky, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie, Fedorov, de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden de voorbije dagen tegen Zelensky en ook om het ontslag van Zirsky te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen Zirsky en Fedorov. Vanavond is dan ook de legerchef uiteindelijk ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. En voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot op drift gevonden met tientallen lichamen. Volgens officiële bronnen is er sprake van zeker 140 doden en vermisten ook. De boot was vertrokken in Gambia met tientallen vluchtelingen aan boord richting de Canarische eilanden. De brandstof raakte op waardoor de boot op drift raakte en al enkele weken ronddobberde. De hulpdiensten troffen uiteindelijk ook nog 37 mensen levend aan. Er was maar voedsel en water aan boord voor 10 dagen. Vele slachtoffers zijn wellicht dus omgekomen door ondervoeding en ontbering. De route van West-Afrika richting de Canarische eilanden om vanuit Afrika de Europese Unie te bereiken is een van de meest gevaarlijke. Er sterven jaarlijks honderden, mogelijk duizenden mensen. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: M&M Live.

0: Het is precies middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen de twee. Vanavond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een officiële wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen. Franse tieners mogen pas vanaf hun 15e op bijvoorbeeld Snapchat en TikTok. Meer uitleg door Frank Renaud vanuit Frankrijk.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Nadat de Verenigde Staten hun aanval op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markt opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler voorlopig al zo'n $37 miljard heeft gekost. En de kersverse Britse premier Burnham geeft de Verenigde Staten vanaf nu de toestemming om Britse legerbasis te gebruiken om operaties in Iran uit te voeren. Dat melden verschillende Amerikaanse media vanavond. Zijn voorganger Keir Starmer deed dat niet en dat leverde hem bakkritiek op van president Trump. De festiviteiten rond de Nationale Feestdag bij ons zijn vanavond afgerond met heel wat optredens tijdens de Belgian Party in het Brusselse Jubelpark. Er daagden duizenden toeschouwers op.
2: Het is tof, iedereen is samen, we drinken bier en alles gaat goed.
3: Ja, ik hou van Belgische liedjes, alle, heel veel artiesten, ja.
4: België is toch een mooi land, de rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood, hè. Ja, zwart, geel, rood, allemaal hetzelfde.
0: Na de optredens van de Belgische artiesten was er zo net ook nog een lasershow en een afsluitend vuurwerk. En een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland heeft een allereerste ambulance ontwikkeld die rijdt op zonne-energie. Het gaat om een prototype. De studenten hopen dat er een commerciële partner gevonden wordt die de ambulance of mobiele minikliniek ook op grotere schaal wil ontwikkelen. Want dit zou wel een verschil kunnen maken, onder meer in Afrika. Dat zegt Femke Maurits van de gezondheidsorganisatie Amref Health Africa.
5: Hier zit alles in wat in een ambulance en ook in een mobiele kliniek zou zitten. In veel landen is de afstand tot zorg fysiek heel groot. Met deze zonne-aangedreven ambulance of mobiele kliniek kunnen we die afstand een stuk kleiner maken en kunnen we er ook voor zorgen dat we niet langer compleet afhankelijk zijn van bronnen zoals elektriciteit en benzine die vaak schaars en te duur zijn.
0: Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mil pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalt voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker 40 miljard dollar op 40 miljard dollar geschat worden, liever. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger ontslagen. Zo'n ontslag volgt op dat van de Oekraïense minister van Defensie Fedorov vorige week. Het ontslag van Fedorov leidde tot heel wat protest in verschillende steden. De minister was namelijk erg populair bij de Oekraïense bevolking. Maar volgens verschillende media zou er een conflict geweest zijn tussen hem en de opperbevelhebber van het leger. Heel wat actievoerders eisten daarom ook zijn ontslag en dat is nu dus gebeurd. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: In de Nationale Feestdag is de voorbije avond afgesloten met een lasershow, vuurwerk en verschillende optredens in het Brusselse Jubelpark. Er waren duizenden toeschouwers.
3: Het is tof. Iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
4: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle. Heel veel artiesten. Ja.
5: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: M&M Live.

0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. So some of that number captures additional O&M, mil pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. Het Amerikaanse leger is intussen begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: En nog in Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1000